0: is 105. Het is 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag. Queer
2: Vibes. Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
1: Queer Vibes
2: op Haarlem 105. 5 oktober
3: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
2: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
3: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
4: Dit is 105. Het is 6 uur.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit een rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over twee achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat moest snel naar buiten.
2: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
3: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meest wat ik belangrijk vind is dat alle mensen eruit zijn en dat het veilig is.
2: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
1: De koffers bleken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. In Zandvoort is er kritiek op de kleine seniorenwoningen in nieuwbouwcomplex De Duinwachter. Het huurdersplatform vindt de appartementen te krap voor ouderen die later misschien een rollator of mantelzorg nodig hebben. De gemeenteraad steunt de oproep voor ruimere woningen, zodat er bijvoorbeeld ook plek is voor bezoek. Wethouder Danielle Wiegmans wil voortaan uitgaan van seniorenwoningen met 3 kamers. Bewoners rond de Molenplas in Haarlem zijn de nachtelijke overlast op de parkeerplaats aan het Watermolenpad zat, dat schrijft het HD. Volgens hen wordt er regelmatig tot 5 uur 's nachts harde muziek gedraaid, gedronken, geschreeuwd en drugs gebruikt. 65 omwonenden hebben daarom een petitie ingediend bij burgemeester Jos Wiene. De gemeente onderzoekt extra maatregelen. Bewoners pleiten voor een afsluiting van de parkeerplaats in de nacht. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. En het weer, vandaag opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 28 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
5: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
4: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
6: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
4: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pedro van Nooy.
7: Goedemorgen allemaal, welkom bij Vandaag de Dag.

Chinese. I love your smile. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Het is woensdag 30 september. 6 minuten over 7. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Tot 10 uur praten we hierbij over nieuws, weer, verkeer en meer in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, de rest van de wereld. Ja, de laatste dag van september. Morgen begint het laatste kwartaal van het jaar. Dan gaan we echt oktober in, hè? En als je nog naar buiten kijkt, dan zou je niet verwachten dat we al op eind september zitten. Het is vandaag een bijzondere dag, 30 september. Het is, zoals je net hoorde, niet alleen de verjaardag van Febo. Maar het is ook de verjaardag van iemand anders.

op de week tussen kerst en oud en nieuw, ja. Was dus wel heel gezellig onder de boom, hè? Bij 64.000 gezinnen. Goed, tot 10 uur nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. Met nu Bastiel.

Lose of Harlem 105. Je hoort de question. En de woord of Save My Soul van Bastille. Kwart over zeven geweest. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Je luistert naar Vandaag de Dag. Straks om 19:30 het Haarlem 105 nieuws met Wessel van Opstal. Met onder andere nieuws over het station van Haarlem dat enige tijd werd ontruimd. Kritiek op kleine seniorenwoningen in Zandvoort. En bewoners rond de Molenplas zijn de nachtelijke overlast zat. Dat en meer straks om 19:30 in het Haarlem 105 nieuws.

0: Meyer Haythorn. Nummer heet The Pool.
1: Ja, de Kamer heeft gisteren een belangrijk besluit genomen. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt namelijk het luchtvaartbesluit van het kabinet voor nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Ja, nou, daar vinden we hier in de regio natuurlijk met z'n allen wat van. Er komt nu een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn er, even voor het beeld, 20.000 minder dan nu. En ook gaat het maximum aantal vluchten in de nacht met enkele duizenden omlaag. En dat betekent uiteindelijk dus dat overdag, of in 24 uur tijd, het met 20% overdag omlaag moet en 's nachts met 15%. Nou, verder komen er ook regels voor het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van de start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. De minister, de verantwoordelijke minister Karmans van Infrastructuur, die zegt, ja, het blijft toch een beetje balanceren tussen aan de ene kant de overlast terugdringen en aan de andere kant onze economie, die niet zonder luchtvaart kan. In het luchtvaartbesluit is dus ook de optie opengehouden voor groei voor nieuwe en stille vliegtuigen. Ik zeg altijd vliegtuigen die minder geluid maken. En die daarmee dus de totale geluidsoverlast omlaag brengen. En als die stillere vliegtuigen de geluidshinder flink terugbrengen, dan zou dat in de toekomst moeten betekenen dat er dus weer meer gevlogen kan worden. Nou, uiteindelijk moet daar nog wel een keer weer over gesproken worden. Volgende week gaat de Kamer opnieuw stemmen over hoe zit het dan met de geluidsreductie in verhouding tot wanneer Schiphol weer mag gaan groeien. Ja, ik vind het altijd een beetje een moeilijke discussie. Ik woon zelf ook onder de rook van Schiphol. Ik heb er zelf niet zoveel last van. Ik vind vliegtuigen wel leuke dingen. En ja, het is net als je naast het spoor woont. Je raakt er op een gegeven moment wel aan gewend. En ik weet dat dat niet voor iedereen zo is. Sommige mensen hebben er heel veel last van. En aan de andere kant, ja, weet je, het is inmiddels wel bewezen dat we met z'n allen niet minder gaan vliegen, maar meer gaan vliegen. Dus minder vluchten op Schiphol betekent gewoon meer vluchten op andere plekken. En dan is daar dus meer overlast. Maar dan krijg je een beetje het not in my backyard gedoe. Hè? Dat mensen zeggen, nou prima, dan maar daar, zolang het maar niet bij mij is. Maar goed, dan moet je eigenlijk ook wel zelf wat minder op het vliegtuig stappen. Hè? En dat doen we dan toch ook niet met z'n allen. Nou goed, dit wordt duidelijk nog vervolgd. In ieder geval is er nu dus, na heel lang onderhandelen, uiteindelijk dan toch een besluit genomen. Het maximum aantal vliegbewegingen op Schiphol moet overdag met zo'n 20.000 vluchten omlaag. En dat zou dus wat minder overlast moeten opleveren voor de omwonenden.
2: Ho!

0: Brian.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over 2 achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat moest snel naar buiten.
4: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
5: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen daaruit zijn en dat het veilig is.
4: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
3: De koffers breken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. Nachtwacht Haarlem heeft 2 nieuwe campagnes gelanceerd om het uitgaansleven veiliger te maken. De gouden uitgaansregels en de bare minimum. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de vrouwen en non-binaire bezoekers tijdens het uitgaan wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. De eerste campagne is vooral buiten te zien, terwijl de bare minimum zich richt op cafés en clubs. De campagnes geven bezoekers en horeca duidelijke regels voor sociaal en veilig uitgaan. In Zandvoort is er kritiek op de kleine seniorenwoningen in nieuwbouwcomplex De Duinwachter. Het huurdersplatform vindt de appartementen te krap voor ouderen die later misschien een rollator of mantelzorg nodig hebben. De gemeenteraad steunt de oproep voor ruimere woningen, zodat er bijvoorbeeld ook plek is voor bezoek. Wethouder Danielle Wiegmans wil voortaan uitgaan van seniorenwoningen met 3 kamers. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien.
7: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Light. In the morning. Ja, het is morgen. Het is 7:55 geweest. Goedemorgen als je net wakker bent geworden. Dit is Haarlem 105. Je luistert naar vandaag de dag. Doe de gordijntjes maar open. Ik zie de eerste lichtstralen al op ons afkomen. De stad ontwaakt.

0: 10 over half 8. Vandaag 30 september, vandaag begint de Kinderboekenweek 2026. En het is geen week, want hij duurt 12 dagen. De Kinderboekenweek begint vandaag en duurt tot volgende week zondag. En het thema dit jaar is Spot aan. De focus ligt op muziek, theater, dans en jezelf durven laten zien. En wat leuk is, in Haarlem is natuurlijk op allerlei plekken, bij allerlei boekwinkels, wordt er aandacht besteed aan de kinderboekenwinkel. En er zijn ook een paar bijzondere plekken. Bijvoorbeeld bij de Vries van Stockholm. Nou, daar heb je natuurlijk sowieso een hele mooie boekenwinkel om naar binnen te lopen. Maar daar kun je bijvoorbeeld meedoen aan een speurtocht of een kleurwedstrijd. En op Dierendag, dat is ook leuk, want dat hebben we ook nog volgende week. Dan mag je je huisdier meenemen naar de winkel. Nou, ik ben benieuwd wat ze dan allemaal mee naar binnen nemen. Kom je dan met je goudvis aanzetten of zo? Misschien heeft iemand wel een heel exotisch chameleon of een slang. Of Nou goed, je hebt ook nog de Kennemer kinderboekwinkel in de Kleverparkbuurt. Daar hebben ze ook een hele grote kinderafdeling. En die heet dan de Kennemer Kinderboekenwinkel. En daar kun je komende zaterdag op het open voorleespodium zelf in de spotlight staan. Is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dan kun je ook nog naar Kiekeboek bijvoorbeeld. Nou, dat is een echte kinderboekenwinkel. Zeg een walhalla voor kinderen en ouders die van lezen houden. Die zit in de Gierstraat. Daar is onder andere een muzikale vertelvoorstelling. Geïnspireerd op het boek De Hotel Zweefkees. Er is De Grote Scheetshow. En er is een poppenkasttheater voor de kleintjes. Nou, natuurlijk sowieso heel goed om met kinderen te gaan lezen. Want als we alle onderzoeken zien, dan merken we dus dat kinderen steeds minder geletterd zijn en minder goed kunnen lezen. Dus is ook, nou, wat is er mooier in de Kinderboekenweek, is een paar mooie kinderboeken te scoren en aan je kinderen voor te lezen. En met je kinderen samen naar de Kinderboekenweek te gaan. Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek is er ook een speciaal liedje gemaakt door Kinderen voor Kinderen. Het is het officiële Kinderboekenweek Kinderen voor Kinderen liedje. En net als het thema Spot aan, heet het liedje ook Spot aan.
1: Hallo, staat hij aan?

0: Groto.
1: Pamela.
0: Bijna 7:50. Dit is Haarlem 105. Goedemorgen. Je luistert naar vandaag de dag. Het is de laatste dag van september. Betekent ook dat we oktober ingaan. En dat betekent ook dat de ijsbaan weer open gaat.
1: Ja,
0: je kunt je bijna niet voorstellen, hè, met die temperaturen buiten. Bedoel, vandaag wordt het ook weer over de 20 graden. Maar het is toch echt waar. 3 oktober, dan is het zover. Dan kan iedereen weer de ijzers onderbinden, zoals dat dan zo mooi heet. Hè. Zaterdag is het zover. Dan gaat de schaatsbaan in Haarlem open. En dan start officieel hier in Haarlem het schaatsseizoen 2026-2027. Dus dan kun je weer lekker rondjes gaan schaatsen op de 400 meter baan. Of een beetje krabbelen op het middenterrein. Je kan schaatsles gaan doen. En je kan natuurlijk ook naar schaatswedstrijden gaan kijken. Want dat gaat ook weer gebeuren. Het officiële seizoen begint volgens mij voor de toppers met het NK schaatsen eind van oktober. Dan staat de NK op het programma. Maar ja, wat is er nou ook leuker dan om zelf je schaatsen onder te doen? En dan lekker naar de schaatsbaan te gaan. Dan zit je natuurlijk alleen wel met de vraag, hè, als het, ja, ik ben benieuwd of het ze lukt om een goede schaatsbaan neer te leggen met deze temperatuur. Dat zal vast wel, hoor. En dan blijft de vraag over, ja, en als je dan gaat schaatsen, wat trek je dan aan, hè, als het nou buiten 20 graden is? Ga je dan in zo'n heel dik pak rijden of zo? Gelukkig hoef ik daar niet over na te denken, want ik ga zaterdag niet schaatsen. Maar, kan je niet wachten? Aankomende zaterdag is het zover. Dan is het nieuwe seizoen geopend van de ijsbaan in Haarlem.

keer de beurt van Jacqueline Galvaerts. The Good Life. Het is bijna 8 uur. Straks de hoofdpunten van de NOS. En daarna deel 2 van vandaag de dag voor deze woensdag, de 30e september. Ik kan er nog net eentje voor je draaien. Dat

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
4: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
3: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
5: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
3: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooij.

zie je dus tegenwoordig heel veel filmpjes voorbij komen waarop mensen aan het planken zijn. Die liggen dan op handen en knieën. En van hand naar de borst en hand naar voren en hand omhoog. En dat gaat de hele tijd zo door. En dat is razend populair. Dat is echt, die filmpjes, daar word je, als je eenmaal in het algoritme zit, dan word je ermee doodgegooid werkelijk. Het is wel grappig dus dat instrumentale stukje uit Thriller daarvoor gebruikt wordt. En dan is er zo'n kerel van zo'n sportschool, die doet het voor. En dan gaan andere mensen gaan dan zeg maar de uitdaging aan. En die maken dan hun filmpje waarin ze laten zien dat zij het ook kunnen. Nou, ik heb het wel eens geprobeerd om dat na te doen. Ik lag heel snel op mijn neus. Ik kwam niet heel ver hoor, kan ik je melden. Goedemorgen allemaal, het is 9 over 8 op woensdag 30 september. De laatste dag van de maand september. Dan duiken we oktober in. Welkom bij Vandaag de Dag. Je bent in uur 2 beland. Mijn naam is Pedro van Looy en ik zit tot 10 uur op de bok. En hou je bezig met nieuws, weer, verkeer en meer uit Haarlem en omstreken. Op de dag waarop de meeste mensen tegelijk jarig zijn in Nederland. Het zijn er zo'n 64.000 die vandaag allemaal jarig zijn. Nou, ik zou zeggen van harte gefeliciteerd allemaal. En als je wil weten hoe het nou kan dat ze allemaal precies vandaag jarig zijn, hè, dat er zoveel op één dag zijn, nou, dan moet je gewoon even terugrekenen wanneer die zwangerschap dan ontstaan is. Ja, en dan kom je uit in de week tussen kerst en oud en nieuw, dus dat verklaart eigenlijk alles, hè. Goed, dit uur natuurlijk houden we de situatie op de weg in de gaten. Ik blader even met je door de krant heen en ik kijk wat er verder nog voor wetenswaardigheden te melden zijn. Ik zag trouwens een leuke rubriek in het Haarlems Dagblad. Die zijn op zoek naar de ultieme Haarlemse 100. Hè, dus de ultieme lijst van de stad. En daar staan al wat dingen op. Maar ik vroeg me zo af, ja, wat zou jij er nou opzetten? En toen dacht ik bij mezelf, en wat zou ik er nou opzetten? Nou, dat weet ik wel. Laten we straks maar eens even kijken wat er nu al op die lijst staat. En wat er daar mogelijk nog aan toe zou kunnen voegen. Ja, je weet het niet, hè? Goed, en dan gaan we eerst maar eens muziek draaien. Dit is Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Taylor Swift, I Knew What I Knew You. Vorige week heeft ze nieuwe muziek uitgebracht. Als aanvulling op haar laatste album 4 nieuwe nummers verschenen. Waaronder ook een nieuwe single en die heet Patient Zero.

Nou, het is helemaal licht in Haarlem nu. Hè. Het is nu een graadje of 17, 18. En het loopt op naar 23 graden vandaag. Het wordt weer een heerlijke nazomerdag. Later op de dag en vooral in de avond wel kans op een buitje. En ook de komende nacht kan het nog licht gaan regenen. Het windje is matig, dus nou, misschien wel even naar het strand vandaag.

9 geworden. James Morrison, een slave to the music. Nou, normaal gesproken woensdag natuurlijk best wel een rustige ochtend op de weg. Vandaag is niet echt heel veel anders, maar toch nog een paar kleine opstoppingen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Vanaf het Schiphol kom je tot aan het knooppunt Nieuwemeer terecht in 6 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. En als je de andere kant op gaat, zodra je voorbij Nieuw-Vennep bent, loop je daar vast over 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Nou, kijken we nog even naar de A8, Zaanstad, Amsterdam. Daar tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam 3 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En op de A10 van het knooppunt Koenplein naar het knooppunt Amstel, daar kom je voor Amsterdam uit Zuid ook in 3 kilometer file terecht. Nou, het valt wel mee hoor. Het is een woensdagochtend. Dus over het algemeen rijdt het dan best wel redelijk door. Straks om 8:30 het Haarlem 105 nieuws met Wessel van Opstal. Met onder andere nieuwe campagnes om het uitgaansleven in Haarlem er veilig te maken. Een onderscheiding voor een Haarlems restaurant. En bewoners rond de Molenplas in Haarlem zijn de nachtelijke overlast zat. Dat en meer straks om 8:30.

0: somber. And my body isn't ready. 8:30 geweest, hoogste tijd voor het Haarlem 105 nieuws en het nieuws van de NOS.
1: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse VEBO-friet met saus. Maak ook kans op een VEBO vetbike in de supervette VEBO-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105.
3: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na meldingen over 2 achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat moest snel naar buiten.
4: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
5: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen eruit zijn en dat het veilig is.
4: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
3: De koffers breken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. Bewoners rond de Molenplas in Haarlem zijn de nachtelijke overlast op de parkeerplaats aan het Watermolenpad zat. Dat schrijft het HD. Volgens hen wordt er regelmatig tot 5 uur 's nachts harde muziek gedraaid, gedronken, geschreeuwd en drugs gebruikt. 65 omwonenden hebben daarom een petitie ingediend bij burgemeester Jos Biene. De gemeente onderzoekt extra maatregelen. Bewoners pleiten voor een afsluiting van de parkeerplaats in de nacht. Nachtwacht Haarlem heeft 2 nieuwe campagnes gelanceerd om het uitgaansleven veiliger te maken. De gouden uitgaansregels en de bare minimum. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de vrouwen en non-binaire bezoekers tijdens het uitgaan wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. De eerste campagne is vooral buiten te zien, terwijl de bare minimum zich richt op cafés en clubs. De campagnes geven bezoekers en horeca duidelijke regels voor sociaal en veilig uitgaan. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand zaken in Nederland.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

mooi duo. Michelle Branch en Santana met zijn gitaar. The Game of Love. 8:08 geworden. Dit is Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Laten we nog eens zo'n mooi duo doen. Wat dacht je van Kenny Rogers en Dolly Parton? And Islands in the Stream.

Beide zijn ze niet meer onder ons. Kenny Rogers overleed in 2020. En Dolly Parton onlangs. Maar gelukkig is hun muziek er nog wel. Islands in the Stream. Zoals een lekkere, nou, lekkere meezinger is het eigenlijk gewoon. Ja, dat is het. Bijna 8:15 geworden op Haarlem 105. Een leuk initiatief van het Haarlems Dagblad. Die zijn de Haarlemse 100 aan het samenstellen. Dat is een lijst, zeg maar, met 100 plekken, dingen, gebeurtenissen in Haarlem die echt iconisch zijn en die echt horen bij Haarlem. En het leuke is, je mag zelf meewerken om die lijsten samen te stellen. Je mag gewoon een tip aandragen bij het Haarlems Dagblad. Dan worden er elke week worden er dan weer 5 aan toegevoegd aan die lijst. En uiteindelijk is er dan straks een totale lijst met genomineerden. En daar mag je dan op gaan stemmen. En zo komt dan uiteindelijk de Haarlemse 100 tot stand. Nou, wat staat er nu al bij die genomineerden? Nou, er staan natuurlijk voor de hand liggende dingen. Hè. Het Patronaat staat erbij. Het Verwij Museum, het Frans Hals Museum. De Jopenkerk staat erin. Natuurlijk het Stadhuis, Molen de Adriaan. Landgoed Elswoud. Nou, je kan ze gek niet verzinnen. Het staat er allemaal op. En je kan ook op een kaart kijken wat er tot nu toe is aangeleverd. En wat mij opviel is, ja, natuurlijk heel... dat kun je wel verwachten. Het meeste zit echt wel in het oude centrum van de stad wat aangedragen is. Het viel me op dat aan de zuidkant van Haarlem is het een beetje mager. En helemaal aan de noordkant van Haarlem is het ook een beetje mager. En toen dacht ik, nou, welke plekken zouden we nou daar nou nog voor kunnen aandragen? Toen zag ik dat bijvoorbeeld de Cronjeestraat er niet op staat. Nou, als iets toch echt Haarlems is, dan is het de Cronjeestraat. Ik bedoel, dat is... Natuurlijk, we hebben de grote Houtstraat, hè, met al die grote bedrijven en al die grote winkels. Maar juist die andere winkelstraatjes van Haarlem, die zijn zo mooi. En als je nou praat over een authentieke buurtwinkelstraat, dan is dat voor mij de Cronjee. Zo heerlijk om daar gewoon af en toe eens naartoe te gaan en gewoon lekker op en neer te slenteren en ergens bij een koffietentje naar binnen te vallen. Dus ik zou absoluut de Cronjeestraat willen nomineren. En toen dacht ik, nou, kunnen we dan ook nog iets aan de zuidkant van Haarlem vinden? En toen zag ik dat, oh ja, op de Wagenweg heb je natuurlijk dat prachtige gebouw, hè? Het huis met de beelden, daarbij de Spanjaardslaan daar, die kant op. Dat is officieel nog Haarlem. En het huis met de beelden, ook wel Huis Eindenhout genoemd, heeft ook een prachtige geschiedenis. Dat staat ook niet op de lijst. Dus nou, ik zou zeggen, als jij ook nog mee wilt doen en je wil nog een paar dingen aandragen voor de Haarlemse 100, ik zou de Cronjeestraat erop zetten en ik zou het huis met de beelden zou ik willen toevoegen. Misschien dat we straks ook wel gewoon even gaan doen online, hè? Want je kan het gewoon online invullen. Zo moeilijk is het allemaal niet. Goed, Haarlem 105 met Armand van Helden en You Don't Know Me.

0: gebeurt altijd wel wat rond Madonna. Hè? Was ook nog het optreden op het Songfestival, waar ze knijtervals zong. Echt knijtervals. En later had ze zelf zeg maar andere muziek even onder dat optreden gezet toen het filmpje op YouTube kwam. Vervolgens was ze een tijdje geleden opnieuw in het nieuws, omdat ze ja, volgens mij een soort facelift heeft laten uitvoeren, waardoor ze er nu uitziet alsof ze 23 is. Terwijl ze toch inmiddels wel echt voorbij de 60 is. Volgens mij is ze 68. Ja, 68. Nou ja, en dan was in het weekend weer ophef rondom Madonna. Want ze trad op het MTV, op de Video Music Award. En daar moest ze ook nog een speech geven voor al die prijzen die ze gewonnen had. Maar het leek er echt op alsof ze stom en stom dronken was. Zo is er altijd wat rondom Madonna.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

op strand, Haarlem onder vijf met muziek van hier met Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was. De laatste op weg naar 9 uur is de nieuwe van Ilse de Lange. So incredible.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Queer Vibes. Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
3: Queer Vibes.
2: Op Haarlem 105. 5 oktober
4: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
2: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
4: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
5: Dit is 105. Het is 9 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
7: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
6: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
8: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
6: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: Goedemorgen allemaal.
5: Pedro van Nooy.
9: Welkom in deel 3 van Vandaag de Dag, voor woensdag 30 september.

een mooie combinatie, hè. Dus die snoeiharde drums van Phil Collins. God, wat slaat die man altijd hard op die dingen. Althans, dat deed hij, want drummen kan hij niet meer. Zijn lijf is helemaal kapot. Nekhernia, rughernia. Dat lukt allemaal niet meer. En dan, hij zingt natuurlijk zelf ook, hè. Dat deed hij sinds Peter Gabriel wegging uit Genesis. En Philip Bailey, de man met de hoge stem van Earth, Wind and Fire. Maar die drumpartijen zijn zo ontzettend herkenbaar. Dat is wel grappig. Er gaat een filmpje rond op het internet. Waar, dat is van een Engelse talkshow waar dan Phil Collins een aantal jaar geleden te gast was. En toen hadden ze een drummer uitgenodigd. Een hobbydrummer, zeg maar. Een acteur uit een serie, uit Cold Feet. En die ging intro's van Phil Collins zitten drummen. En toen moest Phil Collins ontdekken of het een liedje van hem was of niet. Nou ja, je voelt hem al aankomen, hè? In the Air Tonight. Dat was, nou, dat introotje kent iedereen natuurlijk, dus dat herkende hij wel. Maar toen kwam Easy Lover voorbij. Toen moest hij toch echt even nadenken of het nou van hemzelf was of niet. Nou, natuurlijk was het van hemzelf. Goed, goedemorgen. Het is 9 minuten over 9 bijna op Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Het is woensdag 30 september. We luiden de maand uit. Met de meeste jarigen op één dag. Hè, zijn er meer dan 64.000 die vandaag jarig zijn. En vandaag ook de verjaardag van een bekende Nederlands artiest. En daar gaan we straks ook een blaadje van draaien. En verder blader ik met je door de krant. Ik hou de situatie door de krant. Ik hou de situatie op de weg voor je in de gaten. En kijk wat er verder nog gebeurt in de wereld.

0: to the flow now.
1: Beyoncé.
0: Take it to the flow
1: Texas
0: now.
1: Texas Hold'em. En er waren nog, daarvoor nog de band die volgend jaar in de Ziggo Dome gaat staan. Sol Milieu en hun nieuwe single heet Feels Part 2. 8:15 op Haarlem 105. Goedemorgen, je luistert naar Vandaag de Dag. Straks naar 9:00 trouwens. Natuurlijk Haarlem Werkt met Jan Gaus. Om 12:00 en daar nog, daarna dan nog ook nog eens Haarlem Lunch. En dat op de dag waarop ik zei het al, hè, heel veel Nederlanders jarig zijn. Het zijn er zo'n 64.000. En er zitten ook bekende Nederlanders tussen die vandaag jarig zijn. Wat dacht je van Wilfried de Jong, die jarig is? De presentator, theatermaker, de man die de koning heeft geïnterviewd. Elsemieke Haviga, oud-top hockeyster en ook televisiepresentator. Frank Rijkaard, de man die grote successen vierde bij AC Milan onder andere. En bij Ajax natuurlijk. En bondscoach is geweest. En coach van Barcelona. Gasha Murali, ook zo'n presentatrice, ook vandaag jarig. En vandaag is ook Max Verstappen jarig. 29 jaar is hij geworden. Het lijkt alsof die jongen natuurlijk al veel ouder is. Maar ja, hij begon al heel vroeg in de Formule 1. Maar hij is pas 29. En iemand die vandaag ook jarig is en ook in dat lijstje mag, dat is Paul de Munnik. Geboren in 1970. Van het duo Agda en de Munnik. 56 jaar geworden. Ik zeg van harte gefeliciteerd tegen iedereen die jarig is. En nou, uit het repertoire van Agda en de Munnik dan De Kapitein deel 2.
2: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me

Tiger Woods, Wine into Water. 10 oktober kun je die zien in Den Haag. Absoluut de moeite waard. Echt mooie muziek, kan niet anders zeggen. En daarvoor is Agda de Munnik. Ja, en dit is de Electric Light Orchestra en Living Thing op weg naar het nieuws van 9:30.

0: Bingo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo-vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over 2 achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat moest snel naar buiten.
3: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
4: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen eruit zijn en dat het veilig is.
3: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
2: De koffers bleken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. In Zandvoort is er kritiek op de kleine seniorenwoningen in nieuwbouwcomplex De Duinwachter. Het huurdersplatform vindt de appartementen te krap voor ouderen die later misschien een rollator of mantelzorg nodig hebben. De gemeenteraad steunt de oproep voor ruimere woningen, zodat er bijvoorbeeld ook plek is voor bezoek. Wethouder Danielle Wiegmans wil voortaan uitgaan van seniorenwoningen met 3 kamers. Bewoners rond de Molenplas in Haarlem zijn de nachtelijke overlast op de parkeerplaats aan het Watermolenpad zat. Dat schrijft het HD. Volgens hen wordt er regelmatig tot 5 uur 's nachts harde muziek gedraaid, gedronken, geschreeuwd en drugs gebruikt. 65 omwonenden hebben daarom een petitie ingediend bij burgemeester Jos Biene. De gemeente onderzoekt extra maatregelen. Bewoners pleiten voor een afsluiting van de parkeerplaats in de nacht. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft maandag nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Tegelijkertijd waren er doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en in Amsterdam. Daarbij zijn vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. De meeste gemeenten blijven het permanent wonen op vakantieparken verbieden. Ze handhaven het beleid, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is sowieso de maand met de meeste jarigen. Het weer, eerst zon. Het wordt 23 tot 28 graden vanmiddag. Later meer bewolking en vanavond volgen buien.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file bij Amsterdam op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht. Bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is nu 20 minuten. Verder kan het verkeer op de meeste wegen prima doorrijden aan het eind van deze ochtendspits. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Dit zou je zo een half uur door kunnen laten lopen. Hè? Gaat maar door. De Stereo MC's. En Connected. 9:09. Dit is Haarlem 105. Goedemorgen. Je luistert naar Vandaag de Dag tot 10 uur. Straks na 10 Haarlem Werk met Jan Gaus. En daarna nog vanaf 12 uur Haarlem Lunch. En nou, zo gaan we de hele dag door. Ja, de kogel is door de kerken. Je hoorde het net ook al in het nieuws. Er is een besluit genomen over Schiphol. Een nieuw luchtvaartbesluit. Dat er ook voor zou moeten zorgen dat er in onze regio wat minder geluidsoverlast, omgevingsoverlast van Schiphol is. Om te beginnen gaat het maximum aantal vliegbewegingen omlaag. Het moet er overdag 20.000 minder worden per jaar. Dus we gaan terug naar 478.000 vliegbewegingen. Er zijn er nog altijd meer dan 1.000 per dag, hè? En ook het maximum voor het aantal vluchten in de nacht gaat omlaag. Dat moet met 20% omlaag. Dus met enkele duizenden vluchten minder. Nou, dan hebben dus minder mensen last in de nacht. Hè? Dat zou in ieder geval het idee moeten zijn. En ook komen de regels over het gebruik van de start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Ja, ik woon zelf ook onder de rook van Schiphol, om het maar zo te zeggen. Ik heb er zelf niet zo heel veel last van. Het is net een beetje, jij raakt eraan gewend. Hè? Net als je naar het spoor woont. Ja, op een gegeven moment hoor je die trein niet meer. Nou, dat heb ik ook wel een beetje met die vliegtuigen. Natuurlijk is het wel zo, als je bijvoorbeeld in Aalsmeer woont en je kan ongeveer de wielen raken als ze over je huis heen vliegen, dan is dat wat anders. Overigens was ik heel verbaasd, want ze hebben daar denk ik 10 jaar geleden, 15 jaar geleden een complete nieuwe woonwijk neergezet. Ja, die stond volgens mij ongeveer recht onder de landingsbaan. Ja, als mensen daar dan gaan wonen en vervolgens gaan klagen, denk ik, wat was er nou eerst, hè? Maar goed, volgens minister Karmans van Infrastructuur is het ja, toch een beetje balanceren tussen het terugdringen van de overlast, maar wel de boel openhouden voor de economie. Want ja, als Schiphol op slot gaat, te veel op slot gaat, dan zijn er bedrijven die weggaan uit Amsterdam, weggaan uit de regio. Schiphol is ook een overstapplek, hè, voor heel veel mensen die dan vanuit de Verenigde Staten komen of vanuit Azië komen. En dan met KLM bijvoorbeeld doorvliegen binnen Europa. Ja, op het moment dat er minder vluchten kunnen komen, dan kan dat dus ook niet meer. En dan, wat je dan krijgt is een soort waterbedeffect. Hè. Dan hou je het op Schiphol stil, maar dan gaat het bijvoorbeeld in Brussel, gaan ze meer vliegen. Of het gaat naar Düsseldorf, dan gaat het daar meer gebeuren. Want minder vliegen, dat gaan we niet. Alleen we gaan wel minder vliegen op de luchthaven. Nou ja. De Kamer heeft dus wel in overgrote meerderheid ingestemd met deze regels. Hoewel bijvoorbeeld Pro en de Partij voor de Dieren, die vonden het allemaal niet ver genoeg gaan. Aan de andere kant bijvoorbeeld de VVD en de BBB en Ja 21, die zeiden ja, let nou op voor de economie. Kunnen we geen afspraken maken dat als vliegtuigen nog minder herrie gaan maken, dat er dan uiteindelijk wel weer meer vluchten komen, dat we naar de 500.000 zouden kunnen. Nou, over dat voorstel, daar gaat de Tweede Kamer verder over praten. Want iedereen ziet wel het belang van Schiphol

Just be good to me. Bakkers op Haarlem 105. In november, dan gaat het gebeuren, dan komt de Scene naar Haarlem. Ja, T. Lauw is inmiddels natuurlijk wel al een hele tijd overleden. Maar de Scene is springlevend met Siep Kroeske als nieuwe frontman. En ze komen op vrijdag 27 november naar het Patronaat. En er zijn nog kaarten.

dit is natuurlijk toch wel met het kenmerkende geluid van Telau, die zoals ze zegt in 2015 overleed. Iedereen is van de wereld van de scene. En vrijdag 27 november dan komen ze samen met Jan Douwe-Kroeske naar het patronaat. Met Fiep Roeske als frontman, daar is ze gewoon weer lekker gaan zingen. Maar Jan Douwe-Kroeske ook in zijn archief heeft gedoken en mooie historische fragmenten laat zien en verhalen kan vertellen die hij als radiomaker heeft meegemaakt. Onder andere met de scene. Nou, lijkt me zeer de moeite waard. En er zijn dus nog kaarten. Dit is München en Vrijheid. En Keeping the Dream Alive.

Freeland en de Bombardiers. Muziek uit de regio Pretty Girls. En daarvoor natuurlijk nog die prachtige van München en Vrijheid. Later noemden ze zichzelf Vrijheid. Keeping the Dream Alive. Het is bijna 10 uur. Het is tijd om afscheid te gaan nemen van elkaar. Het was hem weer vandaag de dag voor woensdag 30 september. Maar niet getreurd. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag met Benito. Vrijdag is Rob Jonker er weer. En dan gaan we het weekend in met Bob en met Ron. We zijn er elke dag door de week tussen 7 en 10 met Vandaag de Dag. En in het weekend zijn we er altijd tussen 7 en 9. Haarlem onder 5 gaat straks verder met Jan Gaus en Haarlem Werkt. Ik heb even gekeken wat hij gaat draaien. Wat voor drie dubbeltjes had een plaat die ik eigenlijk ook vandaag had willen draaien. Ik had hem klaar liggen, maar ik heb hem niet meegenomen. Om nog een beetje de zomerse klanken vast te houden, ga je straks wel mooie muziek horen. Uit Cuba. Ik verraad verder niks, maar misschien dat je dan al een klein beetje weet waar het naartoe gaat. Alright, ik zeg een hele fijne dag. En wij spreken elkaar vast alweer een andere keer. Hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Op de ring Zuid richting Utrecht heb je 20 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. Er zijn nog 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: 30 september en zit de maand september er ook alweer op.

achtergelaten koffers op het station van Haarlem blijken ongevaarlijk uiteraard, uiteindelijk. En de politie houdt wel 3 mensen aan. Dat was niet alleen een actie in Haarlem, maar ook op andere plekken. Dat bleek een beetje gek. Ja, hoe dat nou gewoon het station Haarlem gewoon enkele uren ontruimd geweest vanwege...

leuk hoor. Die een beetje die praatplaatjes. Ja. Worden tegenwoordig niet meer zo vaak gemaakt. Chemise was dit en She Can't Love You. En zo'n linkere oude dance classic. Ja. En dit is Country. En er staat hoog in de top 40 van Ella Langley. The Choosing Texas.

0: En een mooi nieuw clubhuis. En onze cameraman. Heren,
1: welkom.
0: Ja,
1: onze HFC.
0: HFC.
1: Dit is de receptie, ja. We zijn inmiddels zo'n grote club geworden dat elk weekend zijn er 50 tot 70 wedstrijden hier. En dan komen al die mensen binnen, en ouders en kinderen, en dan 24 kleedkamers. Ja, waar moeten we naartoe en op welk veld moeten we spelen? Dus dan komen ze binnen en dan worden ze hier hartelijk door de mensen ontvangen die op dat moment achter de balie zitten. Het is helemaal nieuw. Lopen we even naar de kleedkamer toe. Kun je een beetje een idee krijgen?
0: Oh joh, ja, schitterend geworden daar.
1: Hier zitten de kleedkamers van de scheidsrechters. Die kunnen hier zo het veld op, het hoofdveld op. Zonder dat ze tussen het publiek door moeten. Dat is ook een KNVB-vereiste voor de tweede divisie. Dit is de kleedkamer waar de tegenstander van ons eerste dan zit. Of tegenstander van ons onder 19 of onder 17. Want die spelen ook allemaal op het hoogste niveau. En de kleedkamer die hier aan gespiegeld is voor het thuisspelend team, die ziet er net zo uit. Ja, en alles in de kleur HFC blauw. Dus daar zijn we wel tevreden mee.
0: Ja, mooi. Mooi filmpje. Je moet het maar eens bekijken op onze website. En ook op onze app is die ook te bekijken. Nieuwe sportveld, een nieuw, ja, AFC. Echt, ziet er indrukwekkend uit, hoor. Ja, dan maar eens naar kijken. Het nieuwe clubhuis, zeker. En dit is de Blue the Tiger, hartstikke nieuw.

11. Straks het Haarlem 105 nieuws. Pilar, Elvis Crespo en De Oro. Grote hit was dit toen. Ik denk nou, ik haal hem er wel nog even bij. Heerlijk. Ik heb straks voor je Douwe Bob. Even te kijken, ik heb Ready or Not. Ach, laat die ook maar eens draaien. Ja. En Donna Summer met Love is in Control. En daartussen zit ook nog wat Haarlem 105 nieuws. Maar hier is Song Mieux.

0: Haarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na meldingen over 2 achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat moest snel naar buiten.
3: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
4: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen daaruit zijn en dat het veilig is.
3: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
2: De koffers bleken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. Nachtwacht Haarlem heeft 2 nieuwe campagnes gelanceerd om het uitgaansleven veiliger te maken. De gouden uitgaansregels en de bare minimum. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de vrouwen en non-binaire bezoekers tijdens het uitgaan wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. De eerste campagne is vooral buiten te zien, terwijl de bare minimum zich richt op cafés en clubs. De campagnes geven bezoekers en horeca duidelijke regels voor sociaal en veilig uitgaan. In Zandvoort is er kritiek op de kleine seniorenwoningen in nieuwbouwcomplex De Duinwachter. Het huurdersplatform vindt de appartementen te krap voor ouderen die later misschien een rollator of mantelzorg nodig hebben. De gemeenteraad steunt de oproep voor ruimere woningen, zodat er bijvoorbeeld ook plek is voor bezoek. Wethouder Danielle Wiegmans wil voortaan uitgaan van seniorenwoningen met 3 kamers. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland. Dan nog het weer, een zonnig begin van de dag. Later vandaag meer bewolking en ook kans op een bui. Met in de avond ook hier en daar wat onweer. Het wordt vandaag een graad of 20.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ja. Mocht je baas, die leidinggevende, er een beetje gek willen maken, dan moet je gewoon zeggen: ja, we gaan voor het bare minimum. En dan kijken hoe die erbij kijkt. Ja. Roxy Dekker was dat. Beetje zomer is het wel, een beetje nazomer, dus zo. Ja, daar valt dit plaatje er ook lekker bij. Eiffel 65.

de meest gelezen en opengeklikte berichten op Haarlem 105. Haarlem 105 zijn man gewond aan een straatroof in Haarlem. Politie zoekt getuigen die rondleiding in het nieuwe clubhuis HFC met een heel mooi filmpje daarbij. Scoort ook heel goed. Even kijken. Dronken man valt omstandig lastig en valt in het spaarne. Botsing tussen auto en taxi op de Rijksstraatweg. Een station Haarlem. Enkele uren ontruimd geweest vanwege verdachte koffers. Bleek niks aan de hand te zijn. Nee.

0: heerlijk. Wat we ook hier veel doen bij Haarlem 105, dat is muziek draaien uit de buurt. Zoals wij dat dan noemen. En uit de buurt is dan uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Ook wel een beetje uit Zandvoort, ook een beetje uit Zandvoort. En dat doen we dan onder de titel Muziek uit de buurt. En dat is ook Pien en Salt Kiss.
1: Muziek uit de buurt. Dit is

Can't Love. Allemaal nummers van deze Bean. We hebben er ook een heel lijstje van hier in het systeem zitten. En ze komt regelmatig in het kader van langs het kader van

journaal van 11 uur zit er ook aan te komen. En dit is Santana. En zo een beetje met zo'n nazomerweer is dat natuurlijk best. Lekker om even te draaien, ja.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 30 september. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: De OJ's met Love Train en James Blunt.

Like Summer. James Blunt. Er was gisteren toch al een beetje paniek. Ook op het station in Haarlem, op meerdere stations in Nederland. En ja, je kon op een gegeven moment ook zelfs niet meer reizen naar Haarlem. Was het station gewoon even helemaal afgesloten. Achtergelaten koffers, daar ging het over. Station Haarlem enkele uren ontruimd vanwege verdachte koffers. Achtergelaten koffers, station Haarlem blijken ongevaarlijk. De politie heeft wel 3 mensen aangehouden. En dat allemaal hier in Haarlem, hè? Ja. Als op meerdere stations in Nederland. Dat was toch wel een beetje gek. Een beetje, ja, apart was dat. Ja.

Jonas Blue. De grootste zomerhit dit jaar in Girl. En de extra verlengde uitvoering, ja. Freemasons en Amanda Wilson, ja. En een lekker nummer.

oud disco nummer. Jaren geleden ook alweer door Freemasons. Opnieuw opgepakt met Amanda Wilson. Heerlijk, zeker. Zeker als dat zonnetje er een beetje bij is. Ja hoor. En de temperaturen natuurlijk ook. Ja. Goedemorgen, Haarlem werkt is dit. Met een nieuwe single

0: in eentje nou gauw. Er zit wel heel veel. Ja, dat doen ze dan. Sound processing zit er in het. Ja, kan er ook iets aan doen. Dat zit ook al in het origineel. En dan ook nog eens een keer onze eigen apparatuur eroverheen. Ja, daar gaat hij wel. David McWilliam.
1: A tenement.

0: David McWilliams.
1: Ja.
0: Die ook kent van Can I Get There by Candlelight. Maar deze is ook mooi. Zeker. The Days of Pearly Spencer.
2: The race is almost run.
3: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Precies, muziek uit de buurt. Dit keer uit Haarlem. Raoul Michel. Dan een leuke tekst heeft hij altijd. Moet je maar eens naar luisteren. En de tekst gaat dan... Ik heb geld genoeg. Ja.

0: meisje meer. Ja, ja. Mijn verlangen aankomt. Te veel is niet genoeg.
1: Van Dijkhout.
0: Is niet genoeg.
1: En te veel is niet genoeg. En hun roots liggen helemaal niet in Haarlem. Maar ja, ze hebben wel veel gedaan in Haarlem. Ook in studio's geweest. Oorspronkelijk komen ze natuurlijk uit Den Helder. Ja, te veel is niet genoeg. Raoul, Michel en geld genoeg. Maar ook op Van Dijkhout kunnen we ook bijna de sticker muziek uit de buurt plakken. Ja hoor. Ik heb straks voor je Camila Cabello, Ed Sheeran en Bam Bam.
2: 105. Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over twee achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat, moest snel naar buiten.
4: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
5: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen daaruit zijn en dat het veilig is.
4: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
3: De koffers bleken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. Bewoners rond de Molenplas in Haarlem zijn de nachtelijke overlast op de parkeerplaats aan het Watermolenpad zat. Dat schrijft het HD. Volgens hen wordt er regelmatig tot 5 uur 's nachts harde muziek gedraaid, gedronken, geschreeuwd en drugs gebruikt. 65 omwonenden hebben daarom een petitie ingediend bij burgemeester Jos Biene. De gemeente onderzoekt extra maatregelen. Bewoners pleiten voor een afsluiting van de parkeerplaats in de nacht. Nachtwacht Haarlem heeft 2 nieuwe campagnes gelanceerd om het uitgaansleven veiliger te maken. De gouden uitgaansregels en de bare minimum. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de vrouwen en non-binaire bezoekers tijdens het uitgaan wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. De eerste campagne is vooral buiten te zien, terwijl de bare minimum zich richt op cafés en clubs. De campagnes geven bezoekers en horeca duidelijke regels voor sociaal en veilig uitgaan. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand zaken in Nederland. Dan nog het weer, een zonnig begin van de dag. Later vandaag meer bewolking en ook kans op een bui. Met in de avond ook hier en daar wat onweer. Het wordt vandaag een graad of 20.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

en Ed Sheeran. Nou, niet alleen maar nieuws en nieuwe muziek, maar ook van die oude liedjes. We hebben er honderden van hier in de buurt zitten.

laatste dag van de maand september. En dan rollen we zo het laatste kwartaal in van 2026. Q4 zijn we er opeens. Dan is het ook hard gegaan, hè, dit jaar.

Dat was wel even paniek, hè, met die koffers op het station. En niet alleen op het station, maar op meerdere stations in Nederland. Ja, wat het nou precies voor actie was, geen idee. En dit is Omi, Felix Jean remix. Daarna eigenlijk niet zoveel meer van hem gehoord. Ik zal eens kijken of hij iets nieuws heeft. Hier is Cheerleader.

En toen kwam hij nog met hula hoop. En ik zit nu even te kijken, heeft de Omi nog wat uitgebracht en waar Hempel? Ja. Hij heeft iets nieuws. Dat is dit. Ook weer lekker vrolijk, dat wel. Omi, de nieuwe. En dat nummer, dat heet...

Ja. Oké, nou, dat was de nieuwe van Only. En de Puppeteer. En daarvoor dus Omi met de Cheerleader. En dit is Anastasia. And I'm out of love.

0: Tiger Lewis.
1: Me.
0: And Mrs. Kisses was dit. Ja. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. En dit is Jungle Sunshine.

0: Vibes op Haarlem 105. 5 oktober gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community. Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem. Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
1: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse VEBO-friet met saus. Maak ook kans op een VEBO vetbike in de supervette VEBO-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
2: Dit is 105. Het is 12 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer: vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Gijs Vente.
4: De herfst is nog niet nat of de winter komt er alweer aan.

van de 1975. En dit is eigenlijk best een vreemde bednaam, als je het mij vraagt. De naam komt, ik heb het even opgezocht, de naam komt uit een boek van Jack Kerouac, On the Road. Bij velen zal het best wel bekend zijn aan het boek. Hè. Dat gaat over die rondreis door Amerika en door Mexico. En aan het einde van het boek staat een aantekening. The 1975. Weet je dat ook weer? Ja, en welkom bij Haarlem Luncht. Het tosti-ijzer kan aan, het vet in de frituur kan warm worden, de broodjes uit de vriezer. Het is tijd om te lunchen hier bij Haarlem 105. En gelukkig met heel veel muziek, zoals zometeen, of beter gezegd, nu, Junior Senior. En daarna vertel ik je wat er naast het Sinterklaasjournaal ook alweer aankomt.

Nirvana, Come As You Are. Gisteren, toen was het gewoon nog 25 graden en vandaag is het ook boven de 20. Dus wat gaat er beginnen? Ja, dat is natuurlijk het schaatsseizoen. Eind oktober en begin november begint de crème de la crème van Nederland weer te schaatsen in Tialf. Maar hier in Haarlem, ons eigen Haarlem, is de voorpret al begonnen. De traditionele schaatsenruilbeurs van Leni Huchtenburg aan het Liegwegje 20 in Haarlem is vanaf dit weekend weer geopend. Huchtenburg organiseert dit initiatief al bijna 50 jaar, omdat ze het zonde vindt dat de onverslijtbare schaatsen ongebruikt blijven liggen. De beurs biedt vooral uitkomst voor gezinnen met opgroeiende kinderen die hier hun te klein geworden schaatsen kunnen omruilen voor een grotere maat. Bezoekers, iedere bezoeker die nieuwe schaatsen nodig heeft en kan omruilen, zijn tot begin maart welkom. Maandag tot en met vrijdag van 2 tot half 6 en op zaterdag van 10 tot 4. Dan is die zomer toch wel echt helemaal definitief voorbij, hè? Nou goed, zometeen vertel ik je wat LeBron James en Lenny Kravitz met elkaar gemeen hebben. Nu eerst diezelfde Lenny Kravitz.

0: gotta go. I gotta go, American woman. Yeah.
1: American Woman, Lenny Kravitz. Ja, en hij staat in een bijzonder rijtje, die Lenny Kravitz. Hij staat namelijk in een rijtje samen met LeBron James. Nou is dat op zich al vrij bijzonder. Maar sinds vorige week is er van hem een heuse candle gemaakt. De mannelijke tegenhanger van de Barbie-pop. En Kravitz is pas de tweede man die die eer betaalt. Ja, toebedeeld is gekregen. En ja, je raadt natuurlijk al, LeBron James, die is de eerste. De twee heren zijn dus nu officieel Ken Bassender van Barbie. Nou, Lenny, proficiat. En de pop overigens, die is voor een schamele 90 piek op te halen. Zometeen na het nieuws de culturele agenda. Nu eerst dat nieuws.
2: Haarlem 105, nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over twee achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat, moest snel naar buiten.
4: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
5: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen daaruit zijn en dat het veilig is.
4: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
3: De koffers breken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. In Zandvoort is er kritiek op de kleine seniorenwoningen in nieuwbouwcomplex De Duinwachter. Het huurdersplatform vindt de appartementen te krap voor ouderen die later misschien een rollator of mantelzorg nodig hebben. De gemeenteraad steunt de oproep voor ruimere woningen, zodat er bijvoorbeeld ook plek is voor bezoek. Wethouder Danielle Wiegmans wil voortaan uitgaan van seniorenwoningen met 3 kamers. Bewoners rond de Molenplas in Haarlem zijn de nachtelijke overlast op de parkeerplaats aan het Watermolenpad zat. Dat schrijft het HD. Volgens hen wordt er regelmatig tot 5 uur 's nachts harde muziek gedraaid, gedronken, geschreeuwd en drugs gebruikt. 65 omwonenden hebben daarom een petitie ingediend bij burgemeester Jos Wiene. De gemeente onderzoekt extra maatregelen. Bewoners pleiten voor een afsluiting van de parkeerplaats in de nacht. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een piloot van een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv heeft geprobeerd de andere piloot neer te steken. Daarna wilde hij het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot wist dat te voorkomen en de aanvaller is overmeesterd. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Mannen van 24 en 25 jaar oud. Bij de doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Een van de 5 mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. Dat meldde Britse media. De man belde een uur voordat een buurtbewoonster de politie waarschuwde. Het weer. In het westen kans op regen. In de rest van het land zon en zomers warm. 24 tot 28 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

John Allen, The Wolves Are Running. En daarvoor hoorde je Johnny Cash met A Thing Called Love. Dan is het tijd voor de culturele agenda. Wat te doen? Wat te doen in Haarlem en omstreken? Nou, vanavond speelt Servaas Nedelissen Steeds Lichter. Een voorstelling over de verstikkende en dan weer lachwekkende verhouding tussen een man en zijn ruim 100-jarige moeder. Een vrouw die haar zoon in een wurggreep houdt, al was het maar door simpelweg niet dood te willen gaan. Over een sterke moeder en een mantelzorgende zoon die het nooit goed genoeg kan doen. Over de altijd aanwezige sluier van de oorlog en de Joodse identiteit die er vanzelfsprekend is, maar niet benadrukt moet worden. Vanavond om 8 uur in El Teatro. En ja, dit weekend. Ik ga gelijk naar het weekend door. Want dat is toch wel heel erg leuk. En je kan maar beter nu al kaartjes kopen, denk ik. Ja, het Haarlem Vinyl Festival. En dat gaat over live optredens en vinyl only clubnachten tot luistersessies en eindeloos zoeken naar nieuwe platen. Tijdens het Haarlem Vinyl Festival van 2 tot en met 4 oktober draait alles om. 3 keer raden. Vinyl. Op zo'n 20 locaties in de stad komen muziekliefhebbers samen voor optredens, bijzondere luisterervaringen en alles wat met platen te maken heeft. Tijdens het Haarlem Vinyl Festival ontdek je vinyl in alle vormen. Naast concerten en DJ-sets is er overdag van alles te doen. Neem een kijkje achter de schermen bij Record Industry. Struin langs de kramen van de gratis platenbeurs. Of laat je platenspeler onder handen nemen bij het Repair Café. Ook zijn er Crate Digger Tours door de stad en verdiepende sessies voor liefhebbers die alles willen weten over goed geluid. En dat allemaal verspreid over 20 locaties in Haarlem. En hier vind je, ja, je vindt daar optredens, exposities, signeersessies voor dat ene handtekeningetje en bijzondere luisterervaringen. Van het patronaat en viel tot platenzaken, musea en cafés. Tijdens dit weekend klinkt vinyl door de hele stad. En dus van aanstaande vrijdag tot zondag. En ja, op de website kan je gewoon kaartjes kopen. Dat zou ik maar doen. Zometeen de lekkere track.

0: Leon Bridges, Light the Way.
1: De lekkere track.
0: Ja, het is 1:15, dus is het weer tijd voor de lekkere track. Stuur een lekker plaatje hier naartoe en dan draaien we hem. Dan heb je nog precies genoeg koolhydraten en energie om door te gaan tot 5 uur, tot die laptop eindelijk dicht kan. Dat kan natuurlijk via de app. We hebben echt een ontzettend lekkere app. Daar kan je ook de studio appen, maar het kan ook via de website. En anders kan het via het telefoonnummer 06-105-105-38. En dit keer kreeg ik een bericht van Anton. Hoi Gijs, ik werk op een plek waar veel van de jeugd maar geen zin lijkt te hebben om te werken. En dat doet me eigenlijk altijd denken aan de Smiths. Ja, sorry, dat is een van die bands die onuitspreekbaar is voor Nederlandstaligen. Smiths. Heaven knows I'm miserable now. De humor, het depressieve, het ironische ook in deze plaat. Daar mag de jeugd wel wat van opsteken. Nou Anton, ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Komt ie aan, de lekkere track.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

Junior, Mama Used to Say. En zometeen, nou ja, en daarvoor hoorde je trouwens natuurlijk de Smiths met, ja, Heaven Knows How Miserable. Nou, iedere keer als ik de Smiths hoor, ik weet niet of jij dat ook hebt, dan denk ik, hey, dat is een nummertje van The Cure. En als ik denk, toch niet, wie zal het al zijn, is het eigenlijk altijd de Smiths. Nou goed, zometeen na het nieuws natuurlijk het riddeltje van ver en de hoogste plaat. Maar eerst nog even lekker dansen en daarna het nieuws.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Gijs Vente.
2: Een inmiddels politieke samenwerking en het jaar dat Jeltsin definitief de macht greep.

Monday, oh my god. Ja, ik moet het toch zeggen. Een beetje 13 in een dozijn plaatje. Al vraag je het mij. Ja, we gaan door naar het Riedeltje van Ver. Het Riedeltje van Ver, ja, het is in principe een plaat die niet uit Nederland, Engeland of Amerika komt. Ja, dus we gaan op zoek naar onontgonnen gebieden, verre oorden en andere onbekende terreinen met nieuwe flora en fauna. Alleen wat dit betreft, qua muziek. We stijgen op naar het land waarin de taal geen dankjewel bestaat. Het land met de oudste nationale vlag en waar ze naar verluidt kinderen gewoon buiten in de kinderwagen laten slapen terwijl papa en mama een glaasje drinken in hun café. Denemarken. En onlangs kwam in het nieuws dat de VS, Groenland en Denemarken een akkoord hebben bereikt over Groenland. Fijn dat er toch nog iets bestaat als diplomatie. Een klassiek voorbeeld, oude wijn in nieuwe zakken, als je het mij vraagt. Want alles wat in dit akkoord staat, ja, dat mochten die Amerikanen al. En wat nieuw is, hadden ze ook gewoon netjes even kunnen vragen aan de Denen en aan de Groenlanders. En al helemaal als je bijna de NAVO doet opblazen. Maar goed, er zijn meer Deens-Amerikaanse samenwerkingen. Wat dacht je van deze? Major Lazer en Mel.

0: Fears for Fears, sowing the seeds of love.
1: Het hoogste lied.
2: Ja, dan is het zometeen weer tijd voor het hoogste lied. Het hoogste lied, en dat is in principe een spelletje dat we hier altijd spelen, waarin het aan jou de schone taak is om te raden in welk jaar het is en welke plaat van die twee die ik zometeen ga draaien, welke de hoogste stond. Maar eerst gaan we doen, welk jaar gaan we naartoe? Het is het jaar dat Operation Desert Storm, een grote militaire actie waarbij een Amerikaans leger in januari van dit jaar het land Kuwait bevrijdde nadat de Iraakse dictator Saddam Hussein het een paar maanden eerder had bezet. In hetzelfde jaar, in augustus, probeerden conservatieve communisten de macht te grijpen via een mislukte coup. Maar dit versnelde juist de ineenstorting van de Sovjet-Unie, die in december officieel werd opgeheven. De Amerikaanse rockband Nirvana bracht in september hun legendarische album Nevermind uit, waardoor ruige gitaarmuziek, grunge, en de hit Smells Like Teen Spirit wereldwijd de hitlijsten overnamen. En het is ook het jaar dat de legendarische zanger van de rockband Queen, Freddie Mercury, maakte in november bekend dat hij HIV-positive was en overleed slechts één dag later aan de gevolgen van AIDS. Weet je al welk jaar? Ik vertel het je zo.

0: Notencel van Douwe Bob.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, ik wil toch nog even één dingetje over het jaar waar we zo meteen naartoe gaan zeggen. Ik kwam dit eigenlijk net tegen. En ik wil toch nog even als laatste tip dit even meegeven. We gaan nou maar naar het jaar dat het Hoge Rechtshof in de staat New York officieel een huis wettelijk bezet door spoken verklaard heeft zien doen. Dat kwam niet zo lekker uit, hè? Maar de koper van een statig herenhuis ontdekte pas na het tekenen van het contract dat het huis in de buurt lokaal bekend stond als een spookhuis. De vorige eigenaar had er zelfs over opgeschept in bladen. De rechter ging mee in het argument dat de verkoper dit had moeten melden, oordeelde dat het huis bezeten was en de koper mocht onder zijn koopcontract uit. Deze bizarre uitspraak staat in de Amerikaanse rechtenstudies nog altijd bekend als het Ghostbusters-vonnis. Nou, gaan we door.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over twee achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat, moest snel naar buiten.
2: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
3: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen daaruit zijn en dat het veilig is.
2: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
1: De koffers breken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. Nachtwacht Haarlem heeft 2 nieuwe campagnes gelanceerd om het uitgaansleven veiliger te maken. De gouden uitgaansregels en de bare minimum. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de vrouwen en non-binaire bezoekers tijdens het uitgaan wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. De eerste campagne is vooral buiten te zien, terwijl de bare minimum zich richt op cafés en clubs. De campagnes geven bezoekers en horeca duidelijke regels voor sociaal en veilig uitgaan. In Zandvoort is er kritiek op de kleine seniorenwoningen in nieuwbouwcomplex De Duinwachter. Het huurdersplatform vindt de appartementen te krap voor ouderen die later misschien een rollator of mantelzorg nodig hebben. De gemeenteraad steunt de oproep voor ruimere woningen, zodat er bijvoorbeeld ook plek is voor bezoek. Wethouder Danielle Wiegmans wil voortaan uitgaan van seniorenwoningen met 3 kamers. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland. Dan nog het weer. Een zonnig begin van de dag. Later meer bewolking en ook regen. Met in de avond ook kans op onweer. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen komt alles voorbij. Bewolking, regen, maar ook zon bij een graad of 20.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen de knooppunten Velzen en Rottepolderplein. Er ligt rommel op de weg en er is 1 rijstrook dicht. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: 105.
0: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Alan Clark, Love is Everywhere.
1: Het hoogste lied.
2: Ja, dat is het tijd voor het hoogste lied. En we dalen af naar het jaar dat twee wandelaars... die vonden in de Alpen een bevroren lichaam... dat ruim 5000 jaar oud bleek te zijn. En dat door het ijs perfect bewaard was gebleven. Wetenschappers kregen hierdoor een unieke en ongekende inkijk... in hoe de mens in de steentijd leefde. Het Duitse parlement stemde na de val van de muur voor om een regering officieel te verhuizen van Bonn naar de historische herenigde stad Berlijn. Dit markeerde symbolisch het definitieve einde van de decennia lange emotionele en fysieke tweedeling van het land. De iconische 16-bit spelcomputer werd gelanceerd in Noord-Amerika, waardoor games zoals Super Mario World definitief de westerse gamewereld veroverde. Het apparaat werd zo populair dat de grootste concurrentieoorlog in de geschiedenis van videogames ontketend werd. En het parlement in Zuid-Afrika schrapte de allerlaatste wettelijke fundamenten van het racistische regime, wat de weg vrijmaakte voor gelijke rechten. Deze historische stap betekende het officiële einde van decennia van wettelijk vastgelegde rassensegregatie. Weet jij al welk jaar het is? We gaan naar week 7 van het jaar.
3: Vandaag reizen we af naar het jaar 1991.

Het nummer blinkt uit door zijn epische en bombastische karakter en opent krachtig met een stuwende militaire drumslag die doet denken aan een marcherende soldaat op het slagveld. In de Verenigde Staten was de complexe 6,5 minuut durende compositie destijds te lang en te onconventioneel voor de hitradio, waardoor het daar commercieel flopte. In Europa werd het juist een gigantisch succes. De gelaagde rockopera bereikte in de Verenigd Koninkrijk en Portugal moeiteloos de eerste plaats in de hitlijsten. Waar het merendeel van de track leunt op zware melancholische sfeer, breekt in het middenstuk plotseling open met een virtueuze Spaanse flamenco gitaarsolo. Dat is een lastig woord, goed voor galgje. Die speciaal wordt ingespeeld door Steve Howe, de gitarist van de prog-rockband Yes. Yes, nou die is er ook uit. Innuendo, het laatste album van de later dat jaar overleden Freddie Mercury. De heren van Queen stonden in 1991 op plek 4. Chris Isaak met zijn natte, glijende Wicked Game op 5. Dus Innuendo van Queen stond hoger. Dan gaan we nu naar Sam Smith.

Dat was hem weer voor deze keer. Als de wereld niet oploft, dan zit ik hier op dezelfde plek, op dezelfde tijd weer bij Haarlem Lunch. Hier op Haarlem 105 gaan we door met non-stop muziek tot die stopt. En dan om, ja, die stopt in ieder geval om 5 uur, want dan zit Eiko Letchert hier weer voor Haarlem Vandaag. Die praat je bij over het laatste nieuws hier uit de omgeving. Dan rest mij nog één ding, hier op de klanken van Rockwell en Michael Jackson. Tot volgende week. Ciao.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over twee achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat moest snel naar buiten.
2: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
3: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen eruit zijn en dat het veilig is.
2: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
1: De koffers bleken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. Bewoners rond de Molenplas in Haarlem zijn de nachtelijke overlast op de parkeerplaats aan het Watermolenpad zat. Dat schrijft het HD. Volgens hen wordt er regelmatig tot 5 uur 's nachts harde muziek gedraaid, gedronken, geschreeuwd en drugs gebruikt. 65 omwonenden hebben daarom een petitie ingediend bij burgemeester Jos Wiene. De gemeente onderzoekt extra maatregelen. Bewoners pleiten voor een afsluiting van de parkeerplaats in de nacht. Nachtwacht Haarlem heeft 2 nieuwe campagnes gelanceerd om het uitgaansleven veiliger te maken. De Gouden Uitgaansregels en de Bare Minimum. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de vrouwen en non-binaire bezoekers tijdens het uitgaan wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. De eerste campagne is vooral buiten te zien, terwijl de Bare Minimum zich richt op cafés en clubs. De campagnes geven bezoekers en horeca duidelijke regels voor sociaal en veilig uitgaan. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland. Dan nog het weer. Een zonnig begin van de dag. Later meer bewolking en ook regen. Met in de avond ook kans op onweer. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen komt alles voorbij. Bewolking, regen, maar ook zon bij een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Vibes op Haarlem 105. 5 oktober
1: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
2: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
3: Dit is 105. Het is 3 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over twee achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat moest snel naar buiten.
2: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
3: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen daaruit zijn en dat het veilig is.
2: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
1: De koffers bleken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. In Zandvoort is er kritiek op de kleine seniorenwoningen in nieuwbouwcomplex De Duinwachter. Het huurdersplatform vindt de appartementen te krap voor ouderen die later misschien een rollator of mantelzorg nodig hebben. De gemeenteraad steunt de oproep voor ruimere woningen, zodat er bijvoorbeeld ook plek is voor bezoek. Wethouder Danielle Wiegmans wil voortaan uitgaan van seniorenwoningen met 3 kamers. Bewoners rond de Molenplas in Haarlem zijn de nachtelijke overlast op de parkeerplaats aan het Watermolenpad zat. Dat schrijft het HD. Volgens hen wordt er regelmatig tot 5 uur 's nachts harde muziek gedraaid, gedronken, geschreeuwd en drugs gebruikt. 65 omwonenden hebben daarom een petitie ingediend bij burgemeester Jos Biene. De gemeente onderzoekt extra maatregelen. Bewoners pleiten voor een afsluiting van de parkeerplaats in de nacht. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland. Dan nog het weer. Een zonnig begin van de dag. Later meer bewolking en ook regen. Met in de avond ook kans op onweer. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen komt alles voorbij. Bewolking, regen, maar ook zon bij een graad of 20.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N247 Amsterdam-Horen bij Volendam is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Hotel Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat bij Zaanstad een file van 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over twee achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat, moest snel naar buiten.
2: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
3: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen eruit zijn en dat het veilig is.
2: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
1: De koffers bleken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. Nachtwacht Haarlem heeft 2 nieuwe campagnes gelanceerd om het uitgaansleven veiliger te maken. De gouden uitgaansregels en de bare minimum. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de vrouwen en non-binaire bezoekers tijdens het uitgaan wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. De eerste campagne is vooral buiten te zien, terwijl de bare minimum zich richt op cafés en clubs. De campagnes geven bezoekers en horeca duidelijke regels voor sociaal en veilig uitgaan. In Zandvoort is er kritiek op de kleine seniorenwoningen in nieuwbouwcomplex De Duinwachter. Het huurdersplatform vindt de appartementen te krap voor ouderen die later misschien een rollator of mantelzorg nodig hebben. De gemeenteraad steunt de oproep voor ruimere woningen, zodat er bijvoorbeeld ook plek is voor bezoek. Wethouder Danielle Wiegmans wil voortaan uitgaan van seniorenwoningen met 3 kamers. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden een terreurdaad, maar ze laten hem ook psychisch onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten vanaf morgen altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. Het weer wisselend bewolkt en warm, 24 tot 28 graden. Vanavond steeds meer bewolking en buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag wel 10 minuten vertraging tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Rotterpolderplein 10 minuten. Op de A10 bij Zeeburg 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Volendam en Amsterdam-Tuindorp ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, daar heb je nu de meeste vertraging. Tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Rottepolderplein is de vertraging 10 minuten. En ook op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek 10 minuten vertraging. De rest van de files levert niet meer dan 5 minuten extra reistijd op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, daar ben ik weer. Tot 7 uur ben ik bij je met het laatste nieuws uit de regio. Dus Haarlem vandaag. De lekkere muziek heb ik ook voor je klaarstaan, hoor. Ze is weer helemaal terug, hè? Ilse de Lange, Get It Right.

Get It Wrong Before We Get It Right. Ilse de Lange op 105. Heel goed dat je luistert, want als je de komende 2 uur even bij me blijft, dan hoor je alles wat je nodig hebt om morgen mee te kunnen praten met van alles en nog wat. Zo ga ik bellen met Nadie Bindels over de gouden uitgaansregels en de bare minimum. En hoor ik nou dat ze gaat stoppen? Gaat ze stoppen bij de nachtwacht? Nou goed, horen we zo meteen. En Stefan Broester, die komt hier ook in de uitzending om te vertellen over zijn Haarlemse Lens. Want dat is een nieuw televisieprogramma hier op Haarlem 105, waarbij je stadgenoten met een voorliefde voor de kortfilm een podium krijgen om die shortfilm te laten zien of om daar iets over te vertellen. Goed, nou ja, van alles nog wat te beleven dus weer de komende 2 uur hier bij Haarlem vandaag. En verder gaan we het ook hebben over, ja, wat is nou eigenlijk gisteren gebeurd? Best wel een hoop. Want het was nogal gedoe, hè, op het Haarlem station. We gaan nog even kijken of daar nog een nasleepje van is. En verder alles wat er nog aan de hand is in de regio. Ja, er gaat echt van alles nog wat gebeuren, hoor. U hoort het straks, maar ook lekkere muziek. Dat zei ik al, we zijn al begonnen met Ilse de Lange. Ik heb Micha nog voor je, Lose My Life. Nou, die hoor je nu al trouwens. Lekker man, Positive K zometeen.

0: that again.
1: Positive K, I got a man. Ja, en dan even dit. Zo net bereikt ons het nieuws dat cabaretière en schrijfster Paulien Cornelissen is overleden. Ja, zij had natuurlijk kanker en dat wisten we allemaal. Want zij heeft in De Slimste Mens, waar zij jurylid was, al een tijdje een pruikje op. Geen pruik eigenlijk, want dat wilde ze absoluut niet. Een hoedje of een petje. En ze vertelde daar ook over tijdens het televisieprogramma. En toen Herman, de presentator, haar vroeg, dit was vorige week ergens, ja, hoe gaat het nu met je? Dan ja, vertelde ze het volgende.
2: Hoe is het met je gezondheid? Hoe voel je je nu?
3: Een beetje wisselen, want ik ben ook nu nog wel aan medicijnen die vrij heftig zijn. Dus het wisselt een beetje per dag. Maar het overheersende gevoel nu is toch wel, ja, onwijze blijdschap dat ik hier mag zijn met jou en met jullie en met jullie allemaal.
2: Ja, ik ben ook ongelooflijk blij dat je er bent. Ja.
1: Maar helaas heeft het niet al te lang mogen duren, want zij is inmiddels overleden.

50 jaar is ze geworden. Paulien Cornelissen, Lopen tot de zon komt. Agda en Munnik hier op 105. Ja, ik weet nog wel, een paar jaar geleden was ik bij een theatervoorstelling van haar. Toen had ze het nog over aanstalten maken, dat ze dat zo raar vindt. Nou goed, ik vond het een ongelooflijk fijne cabaretier. Gelukkig zijn haar boeken, die leven nog voort. En nou ja, dit is muziek, Thijs Boontjes.

0: Ik wil alleen maar dansen met jou, Thijs Boontjes, hier op Haarlem 105. Ja, goed dat je luistert. Dit is Haarlem Vandaag. Tot 7 uur ben ik bij je met nieuws uit de regio. En ja, gisteren was er toch wel even een spektakeltje, een dramaatje, een dingetje, iets bijzonders aan de hand. Want het station in Haarlem was enkele uren ontruimd vanwege verdachte pakketjes. Ja, er zijn twee achtergelaten koffers gevonden die voor ontruiming zorgden. Ze zijn onderzocht, bleek achteraf niks gevaarlijks te bevatten. Wel zijn er 3 mannen aangehouden en het treinverkeer ging weer snel op gang. Maar ja, wij waren er natuurlijk ook bij met onze camera en onze reporter om te kijken. Ja, hoe ging dat nou?
1: In de trein en opeens worden we omgeroepen. U moet allemaal zo snel mogelijk de trein uit, het station uit en wachten tot u wat meer hoort. Maar je hoort eigenlijk niks. Ik had gedacht dat er misschien wel een woordvoerder zou zijn die even hier uitleg zou geven.
2: Ik zat gewoon te wachten op de trein en toen kwam er een hele aardige mevrouw op me af. Die zei dat ik naar beneden moest, dat er iets aan de hand was. En ik weet nu nog steeds niet wat er aan de hand is.
3: Vanmorgen om 21:15 kregen wij melding van 2 achtergebleven koffers op station Haarlem. Hier achter mij. En we hebben gelijk het station ontruimd. En de ruime omgeving ook afgezet voor een veilige werkruimte.
4: Deze treinverkeer in opdracht van de
1: politie
4: verzoeken
1: wij
4: dringend het station te verlaten.
1: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet. En nou wacht ik hier maar rustig.
5: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meest wat ik belangrijk vind is dat alle mensen eruit zijn en dat het veilig is. En dat is ook een hartstikke mooi gebouw. Dus uiteindelijk hoop ik dat ze het goed kunnen oplossen.
6: Het is shocking, you know. Because today I have a big and important meeting.
1: Ik moet naar Amsterdam Centraal. Ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al heel eind onderweg. Mm-hmm. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
7: Ja, yeah. Yeah, I can see some overall. Some stress happening in the news also. Like those type of things were expected or I don't know, maybe overreaction.
3: Standaard procedure is dan dat we een explosieve verkenner laten komen. Die heeft de koffers onderzocht en gelukkig er zit geen explosief of een ander verdacht voorwerp in.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Jan-Marijn Stout was dat, woordvoerder van de politie. Bleek uiteindelijk dus gelukkig niet zoveel aan de hand. De koffers die lagen bij de ingang van het station. En daarom moest alles worden afgezet. Dus zorg er nou voor dat als jij met de trein gaat of met weet ik veel wat, dat je alles bij elkaar houdt. Hè? Dus niet je koffers achterlaten, want er ontstaat een heel circus. Echt niet te doen. Dit is Train, hoe toepasselijk. Cleopatra en straks het nieuws van 6:30.
8: I know we are looking for a reason. I ain't got nothing to hide at all.

0: strakjes in de uitzending naar die Bindels. Maar eerst het nieuws van 17:30.
1: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse VEBO-friet met saus. Maak ook kans op een VEBO wetbike in de supervette VEBO-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over 2 achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat moest snel naar buiten.
4: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
5: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen eruit zijn en dat het veilig is.
4: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
3: De koffers breken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. Bewoners rond de Molenplas in Haarlem zijn de nachtelijke overlast op de parkeerplaats aan het Watermolenpad zat. Dat schrijft het HD. Volgens hen wordt er regelmatig tot 5 uur 's nachts harde muziek gedraaid, gedronken, geschreeuwd en drugs gebruikt. 65 omwonenden hebben daarom een petitie ingediend bij burgemeester Jos Wiene. De gemeente onderzoekt extra maatregelen. Bewoners pleiten voor een afsluiting van de parkeerplaats in de nacht. Nachtwacht Haarlem heeft 2 nieuwe campagnes gelanceerd om het uitgaansleven veiliger te maken. De Gouden Uitgaansregels en de Bare Minimum. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de vrouwen en non-binaire bezoekers tijdens het uitgaan wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. De eerste campagne is vooral buiten te zien, terwijl de Bare Minimum zich richt op cafés en clubs. De campagnes geven bezoekers en horeca duidelijke regels voor sociaal en veilig uitgaan. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf vandaag in het bijzijn van haar geliefde in het ziekenhuis. Paulien Cornelis was 50 jaar. Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Er is een man opgepakt. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten en daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Amstelveen. De linkerrijstrook is daar dicht, de vertraging 10 minuten. Op de A10 sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt Nieuwemeer richting Den Haag. En verder leveren de files niet meer dan 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: Goed dat je luistert.
8: Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
0: Zo is het. En tot 7 uur ben ik bij je met Haarlem vandaag. En ik praat je bij over alles wat er aan de hand is vandaag. Waaronder inderdaad ja, die gouden uitgaansregels. Je hoorde het net al even in het nieuws. Zometeen bel ik erover met Nadie Bindels van de Nachtwacht. Maar dit zijn eerst Hall & Oates, Private Eyes.

0: Iedereen mag er zijn. Wees lief voor elkaar. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Hangen doe je aan de bar, niet in de buurt. Ja, dit zijn maar een aantal van de gouden uitgaansregels die onder andere door de Nachtwacht Haarlem zijn opgesteld. Aan de telefoon Nadie Bindels van de Nachtwacht. Nadie, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, dit zijn een aantal van die gouden uitgaansregels die jullie hebben opgesteld om overal in Haarlem op te hangen. Want het is nog steeds belangrijk dat iedereen erop gewezen wordt, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus we hebben ons best gedaan en doen de komende tijd ons best om dat zo zichtbaar mogelijk te krijgen. Vooral rondom en in uitgaansgelegenheden.
0: Ja, precies. Kun je me nog een keer uitleggen waarom dat nog steeds belangrijk is? Want ja, als ik ze zo lees, zou je bijna denken, ja, dit snapt toch iedereen wel?
1: Ja, dat zou je denken, maar toch gaat het best wel vaak mis. Eigenlijk zijn de gouden uitgaansregels een manier om het uitgaanspubliek te attenderen op hoe met elkaar en de omgeving om te gaan. Gewoon een reminder. En ik zeg trouwens de uitgaansgelegenheden, maar er is ook een festivalversie.
0: Oh ja.
1: Evenementen kunnen de festivalversie ook bestellen in de vorm van banners en posters, et cetera. Ja, het is toch nog steeds nodig. Veel van deze dingen gaan ook vaak goed, maar ook niet altijd. En er is aan ons gevraagd of wij dit wilden ontwikkelen. Eigenlijk is het geïnspireerd op de 10 geboden uit Gent.
0: Mm-hmm.
1: Bij de Gentse feesten, waar ik veel ben geweest, heb je altijd de 10 geboden hangen. En ja, op dezelfde manier 10 regels waar het uitgaanspubliek mee geattendeerd wordt. Op hoe met elkaar in de omgeving om te gaan. En daar zijn we geïnspireerd en we kregen budget om dat hier uit te rollen in de vorm van de gouden uitgaansregels.
0: Ja, ergens natuurlijk heel jammer dat het nog steeds moet. Tegelijkertijd, ja, als het dan moet, dan kunnen we het ook maar beter goed doen. Ik zie een aantal hele mooie regels. Vooral die vraag consent voor als je iemand aanraakt. Nee is nee, alleen ja is oké. Dat vind ik een hele interessante, omdat ik ook hoorde laatst dat er nog steeds een heel groot percentage mensen is die nog steeds seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren.
1: Klopt. En daar hebben wij als Nachtwacht Haarlem ook onderzoek naar gedaan in de winter van 2024. Mm-hmm. En ons onderzoek hebben we tijdens de week van de Haarlemse Nacht 25 ook gepresenteerd. En ja, eigenlijk waren de resultaten daarvan best schokkend.
0: Yeah.
1: En dan eigenlijk met name vrouwen die in Haarlem uitgaan. Echt niet alleen, hè, maar met name vrouwen ondervinden toch nog heel vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus belangrijk om daar aandacht aan te besteden en duidelijk te maken dat alleen oké is.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja, en wederom, het lijkt zo simpel, maar blijkbaar is het dat dan toch nog niet helemaal voor deze en gene.
1: Er ook een drankje bij.
0: Ja, en dan zou je inderdaad zeggen van ja, dit is toch wel een soort van minimum afspraak die je met elkaar maakt. En ik vind het interessant dat als je dus naar de website van Nachtwacht Haarlem gaat, dan kom je ook bij een toolkit dat heet The Bare Minimum. Een toolkit sociale veiligheid. Die wordt tegelijkertijd met de gouden uitgaansregels wordt die gelanceerd, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dus het onderdeel van een bredere aanpak om uitgaan voor iedereen fijner te maken.
0: Mm-hmm.
1: Een aantal jaar geleden kwam ik het Rijksprogramma Veilige Steden op het spoor. Dus dat is van de Rijksoverheid. En ze hadden een programma waarbij je budget aan kon vragen voor projecten ter bevordering van de veiligheid van meisjes en vrouwen.
0: Ja.
1: En ik kwam erachter dat Haarlem daar nog geen onderdeel van was. En toen dacht ik, nou, stom. Laten we ervoor zorgen dat dat wel gebeurt. En toen heb ik het gevlucht bij de gemeente. En toen vond ik het een goed idee om de insteek wat breder te maken. Hè. Het is ook voor de veiligheid van meisjes en vrouwen, maar het is breder, want het gaat om iedereen in deze campagnes.
0: Mm-hmm.
1: En om dat te richten op nachtcultuur. En er zijn, of uitgaan. En er zijn een aantal projecten uitgekomen. De één is sociale veiligheidstrainingen gratis te volgen voor horecapersoneel, eventorganisatoren en beveiligers.
0: Mm-hmm.
1: De ander is de gouden uitgaansregels en die ander de bare minimum.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ontwikkeld door Stichting Klein Haarlem, dat je misschien kent van Boring Festival
0: ja.
1: En Broedplaats De Geiner. En ja, zij hebben dat project onder hun hoede genomen, waarbij meer de nadruk ligt op dat je als horecazaak zelf een aantal omgangsvormen kan formuleren met een tone of voice die past bij jouw publiek. Hè? Mm-hmm. De polo bar heeft ander publiek dan de antibar en spreekt het dus ook op een andere manier aan.
0: Yeah.
1: Dat je een soort van modulair systeem hebt waarbij je dat zelf kan inrichten, maar toch die gedragsregels of die omgangsvormen mee kan geven met het idee de sociale veiligheid te verbeteren. En dan zijn er ook is er een set van voorbeeldposters.
0: En ik zie bierveeltjes en er is van alles te bestellen voor gratis om jouw zaak veiliger te maken voor iedereen. Ja. Ik vind vooral het woord de bare minimum vind ik echt fantastisch. Want het is natuurlijk, waar hebben we het eigenlijk over, toch? Het is, dit is toch de basic van de basics die we allemaal gewoon... Ja, nou goed. Goeie titel wil ik maar zeggen.
1: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk in. En we hebben dus pakketten die je ook van de projecten samen kan bestellen.
0: Ja.
1: Via de Partij van Nachtwacht Haarlem kan je de uitingen van de projecten samen bestellen. Maar als je het los van elkaar wil, ook goed.
0: Nou, hele mooie projecten en hele mooie uitingsvormen die we natuurlijk als we uitgaan in Haarlem gegarandeerd ergens de komende periode gaan zien hangen op een mooi bord. Of misschien komen die viltjes wel ergens tegen. Zodat we allemaal weer het gesprek aan kunnen gaan over hoe ga je op een normale manier met elkaar om. En nog belangrijker, dat we dat ook doen uiteindelijk.
1: Dat het gesprek opent met elkaar.
0: Precies.
1: En, dat we daar met elkaar over blijven praten. Dus dat hoop ik. Dat een effect is.
0: Ja. Hey, en toen was ik dus zo eens aan te klikken op die website van de Nachtwacht Haarlem. En toen zag ik dat er een vacature was voor de projectleider Stichting Nachtwacht Haarlem. Maar dat was jij toch?
1: Ja, klopt.
0: Nadie?
1: Ja.
0: Wat hoor ik nou? Jij stopt ermee?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Nou, ja.
1: Ik ben de oprichter van Nachtwacht Haarlem.
0: Ja.
1: Was de afgelopen jaren de projectleider. En het is tijd om het stokje over te dragen.
0: Oké.
1: Ja.
0: En want je bent er klaar mee? Of wat is de beweegreden geweest?
1: Nou, ik heb altijd het idee gehad, ik wil iets tofs opzetten voor de stad. Dat een impact maken en het dan ook overdragen aan de stad. Het is nooit mijn idee geweest om dit forever te blijven doen. Ook omdat ik denk dat het goed is om soms een frisse wind te hebben in een organisatie en dingen over te dragen aan de nieuwe generatie.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen ik begon met mijn allereerste lobby voor nachtcultuur, hè, om dat op de politieke agenda te krijgen, het was er niet. Het stond niet op de politieke agenda, het stond niet in beleidsstukken, het was nergens op het politieke vizier. En toen ik daarmee begon, om die eerste lobby, toen was ik 25 en zat ik nog volop in het nachtleven. En inmiddels ben ik 34. Dus ik denk gewoon goed om het op een gegeven moment over te dragen. Ik wilde graag nog de laatste gemeenteraadsverkiezingen meepakken en een paar grote projecten waar we mee bezig waren.
0: Ja.
1: Om dat in goede banen te leiden. Maar eigenlijk had ik al wel een tijdje op de planning om die overdracht te gaan doen.
0: Oké. Dus hij hing al een tijdje in de lucht, in ieder geval bij jou?
1: Ja, zeker. Ja, want ik ben altijd geweten, ik wil iets tofs opbouwen voor de stad en uiteindelijk ook overdragen aan de stad. En toen ik er ooit aan begon, had ik nooit durven dromen dat het zo groot zou worden en we zoveel impact konden creëren als we uiteindelijk hebben gedaan en mooie projecten. Dus
0: wat je zegt, iets tofs creëren voor de stad en iets belangrijks neerzetten, dat is wel gelukt, mag je stellen.
1: Ja, thanks.
0: Toch? Ja, eerlijk. Ik bedoel, Nachtwacht Haarlem, dat is natuurlijk op een gegeven moment wel een soort van begripje geworden. Voor de nachtcultuur, een hoek van de cultuur die niet vaak voor het voetlicht wordt gebracht, zeg maar. Dus daar heb je wel echt iemand voor nodig die dat aanzwengelt. En dat heb je dan toch maar weer mooi gedaan.
1: Ja, en dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Dat snap ik ook.
1: Allemaal toffe mensen in de nachtraad. Met bestuursleden die zich daarvoor in hebben gezet. Nou, uiteindelijk ook de gemeente die wakker werd. Raadsleden die daarvoor zich wilden inzetten. Ambtenaren. Dus ook wel belangrijk om te benoemen. Zonder al die mensen hadden we nooit die impact samen kunnen creëren.
0: Nee, dat is waar.
1: Het was mooi om aan te zwengelen en nu om het over te dragen.
0: Ja.
1: Dus reageer vooral als je ook voelt, zou ik zeggen.
0: Dit is iets voor mij.
1: Met dat enthousiasme en die drive die ik ook had erin stapt en het naar het volgende level brengt.
0: Nou, en dan heb ik eigenlijk twee vragen nog hierover. Eén natuurlijk, hè, we moeten allemaal naar die, of tenminste, als je echt die drive voelt, dan moet je naar de stichting of naar nachtwachthaarlem.nl en dan kom je vanzelf die vacature wel tegen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar die, want je zegt, ik heb met veel plezier gedaan. Wat ga je het meeste missen?
1: Oh, goeie vraag.
0: Waarvan denk je, nou, dat ga ik. Dat is misschien toch wel jammer. Ik snap heus wel dat er een aantal dingen zijn dat je denkt, nou, prima, ja, die ga ik overdragen. Maar
1: ik vind het heel leuk, de vrijheid die ik heb kunnen nemen om met mensen projecten te kunnen bedenken. En eigenlijk daarbij te anticiperen op vraagstukken in de stad of kwesties. En ook vaak op het snijvlak van cultuur en sociaal-maatschappelijke dingen. Hè, zoals de Week van de Haarlemse Nacht bestaat uit allemaal creatieve dingen, nachtcultuur en feestjes, maar ook uit hele belangrijke gesprekken. Dus om dat soort dingen te bedenken en geld voor uit te zoeken en uit te voeren, zeg maar, dat van begin tot het eind voor de stad te doen en met de stad. Dat zou ik wel missen. Maar wie weet vind ik dat op een andere manier. Dat zou ook kunnen.
0: Ja, want dat was mijn volgende vraag inderdaad. Want ik zei, ik had er nog twee. De volgende is inderdaad, dan heb je straks over een paar, ik denk weken of zo, weet ik veel. Ik weet niet hoe lang zoiets duurt. Heb je de zaak overgedragen en dan, dan ben je weer vrij? Of dan ga je iets anders doen? Heb je al een beeld van wat er dan op je pad gaat komen?
1: Ik werk als freelancer en ik heb een aantal hele grote opdrachten, waaronder dus Nachtwacht Haarlem en ook nog voor een festival. Dat ga ik eigenlijk allemaal afronden en dan ga ik in begin het nieuwe jaar met zwangerschapsverlof.
0: Oh, kijk eens aan.
1: En dan na het verlof ga ik weer in nieuwe avonturen duiken. En welke dat precies zijn, weet ik eigenlijk nog niet. En dat vind ik ook wel heel lekker.
0: Dit wist ik niet. Gefeliciteerd. Sowieso ja. Natuurlijk. En heel veel geluk. En hopen dat alles goed gaat natuurlijk. Zal wel. Dank. Dan weten we dat. Jij gaat. We hoeven over jou geen zorgen te maken. Jij komt wel weer terecht. En we hebben natuurlijk allemaal gehoord over de gouden regels inmiddels. De bare minimum. Ga naar de website nachtwachthaarlem.nl. Kun je alles nog eens rustig nalezen. Als ook de vacature. Nadie, dank je wel voor de afgelopen jaren. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog wel een keertje spreken. En heel veel succes met je, met je aanstaande moederschap.
1: Dank je wel.
0: All right, fijne avond.
1: Ja.

The Cool Quest, The Punisher. Op 105, goed dat je luistert. Ja, je bent helemaal bij vooralsnog als het gaat over actualiteiten. We hebben het gehad over Paulien Cornelissen, die ons helaas is ontvallen. We hebben het gehad over Nadie Bindels, over haar nachtwacht, over het feit dat er gouden regels zijn opgesteld. Dat we toch echt de bare minimum moeten gaan uitvoeren op het moment dat wij gaan stappen hier in Haarlem. En wat ik heel erg leuk vind, strakjes om 8 uur kun je op deze zender, en dan bedoel ik de televisiezender, kijken naar een heel nieuw televisieprogramma wat Haarlemse filmmakers de kans geeft om hun korte film te laten zien. En de televisiemaker in kwestie, Stefan Broesters, is straks hier in de studio om daar meer over te vertellen. Gelukkig hoeven we daar niet op te wachten in stilte, want we hebben lekkere muziek. Zometeen gaan we naar het nieuws van 6 uur, maar eerst nog Steven Marley en daarna Taylor Swift. Oh, we hebben geen tijd meer voor Taylor Swift. Maar Steven Marley wel hoor. Hills of St. Anne hier op Haarlem 105.

0: Stephen Marley, The Hills of St. Anne, hier op 105. We gaan luisteren naar het nieuws van 6 uur en daarna ben ik bij je terug.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A10 bij de Koentunnel vanaf Volendam ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, dit is Haarlem vandaag tot 7 uur bij je met het laatste nieuws uit de regio. En lekkere muziek, hier is ze dan. Ik had er al beloofd voor ze het nieuws van 6 uur. Dit is Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Ja, ze wist het. Taylor Swift, TS, Toy Story natuurlijk. Taylor Swift hier op Haarlem 105. De titelsong van de allernieuwste Toy Story film. Ja, nu we het toch over films hebben. Oh, waarom zou ik dat toch gedaan hebben? Strakjes ga ik spreken met Stefan Broester. Die zit hier al in de studio. Hij zit er helemaal klaar voor. Vindt het ook een beetje spannend. Maar goed, dat is niet erg. Daar helpt we elkaar wel doorheen. Hij heeft een gloednieuw televisieprogramma gemaakt. Hier op Haarlem 105. Waarin hij... Ja, iets met films gaat doen, korte films. En hij spreekt mensen, heb ik al gezien. Joshua, die hebben we bijvoorbeeld ook al wel vaker hier in de uitzending gehad. Die ziet hij. En het gaat over korte films, gaat over mensen die hier in Haarlem wonen. Je hoort er zometeen veel meer over. En het allerleukste is, als deze uitzending dan zometeen afgelopen is... Ja, dan is nog even een uurtje wachten, maar om 8 uur vanavond is het zover. Kun je gewoon gaan zappen naar Haarlem 105 en dan kom je dat programma gewoon tegen. Zometeen dus hier in de uitzending. Strakjes ga je mij ook horen over... Ja, het is vandaag kraanwaterdag. Nationale kraanwaterdag. Ik neem hem meteen... Even een slokje bij. Nationale kraanwaterdag. Want vanochtend op de Don Bosco school in Haarlem was het zover. Het werd geopend. Het werd landelijk afgetrapt door de kinderen daar. En ook Juvat Westendorp. Hij is namelijk... hoe zeg je dat? Hij is de ambassadeur van dit verhaal. Hoor je zo meteen veel meer over. Eerst muziek. Dit is zijn de Black Eyed Peas. Don't Funk With My Heart. Oh, skitterend. Oh, dat geluidje ook, hè? Sowieso wel leuk, hè?

0: Black Eyed Peas. Don't funk with my heart. Hier op Haarlem 105. Goed dat je luistert. We gaan het hebben over het fenomeen kortfilm. Zoals ze dat in Vlaanderen zeggen. De kortfilm, de shortfilm. En we gaan het hebben over Haarlem. We gaan het hebben over Haarlemse filmmakers. Maar eigenlijk vooral het podium wat ze vanaf vanavond krijgen hier op Haarlem 105. Een podium opgericht door Stefan Broester, televisiemaker hier bij deze zender. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Eiko.
0: Heel fijn dat je even in de studio kan komen, want vanavond is de première, om even in filmtermen te spreken, van de Haarlemse Lens. En ja. wat is de Haarlemse Lens? Kun je ons eens even meenemen in wat het programma behelst?
1: De Haarlemse Lens is een filmprogramma gemaakt voor mensen uit Haarlem en omgeving die shortfilms hebben gemaakt. Mm-hmm. En dat kunnen dan filmstudenten zijn of professionals uit het vak of mensen die mee hebben gedaan aan filmwedstrijden. Lokaal of landelijk, dat maakt dan niet uit. Maar als ze Haarlem zijn of iets in die trant, dan
0: zijn ze
1: altijd welkom in het programma. Zeker.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Hey, en hoe kwam je in godsnaam op het idee om dit te gaan doen?
1: Nou, kijk, we hebben hier bij Haarlem 105 natuurlijk een muziekshow. Die we elke week hebben voor lokale bandjes en zo.
0: Zeker.
1: En toen zat ik te denken van, zou het niet ook leuk zijn als we zo'nzelfde ding voor shortfilms zouden hebben? Lokaal talent in de spotlight zetten. He, dat vond ik zelf wel een heel leuk idee.
0: Ik snap je idee. Alleen wat is jouw fascinatie dan met de korte film?
1: Nou ja, het is altijd een hele mooie vorm van creativiteit. Om jezelf te kunnen uiten, om een verhaal te kunnen vertellen. Een persoonlijke observatie of een ervaring te kunnen uiten. En dat vind ik zelf heel speciaal. Ik vind het fijn om gewoon echt lekker omver geblazen te kunnen worden door een verhaal, een goed verhaal. Ik ben ook zelf een enorme filmliefhebber.
0: Kijk, daar wilde ik naartoe. Jij bent een filmliefhebber.
1: Ja,
0: dat is het verhaal.
1: Klopt.
0: En je dacht, laat ik van mijn hobby mijn beroep eens maken.
1: Klopt, dat heb ik ook gedaan. Ja,
0: geweldig.
1: Ja.
0: Wat goed, hé. Maar was je een beetje bekend met de Haarlemse filmindustrie, zou ik maar zeggen?
1: Nou, niet heel erg. Daarom is dit voor mij ook best wel een grote leerweg geweest.
0: Wat onwijs leuk.
1: Ik heb ook via mijn eigen netwerk, maar ook via oproepjes online en zo, heb ik gezocht naar mensen die geschikt zouden zijn voor dit programma. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik er een aantal hele goede gevonden. En dat zijn de mensen die nu in mijn programma zitten.
0: En nou ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. Ja, wie gaan we zien? Wat kunnen we verwachten?
1: Nou ja, ik denk dat de bekendste persoon die jullie gaan zien in de serie, dat is toch wel Joshua van 't Hof.
0: Ja.
1: Met zijn shortfilm Path of the Grace. Een Star Wars fanfilm. Daarmee is hij wereldwijd gegaan. Meerdere keren genomineerd voor best wel mooie awards ook.
0: Echt, hè? Ja.
1: Dus voor de rest ook een aantal filmstudenten en hobbyisten, mensen die het gewoon voor de hobby doen en zo.
0: En hoe voorkom je dat je, zeg maar, want ik bedoel, iedereen kan tegenwoordig films maken, hè? Iedereen die heeft zijn mobieltje bij zich en die kan van alles en nog wat gaan schieten, zoals we dat dan zeggen.
1: Klopt.
0: Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat elke filmhobbyist zijn 10 minuten durende shortfilm, wat hij dan misschien shortfilm noemt, naar jou opstuurt en zegt, zend dit maar uit, vriend.

0: iets in? Of ga jij op onderzoek? Of hoe?
1: Nou, voor nu, ja, voor het eerste seizoen is het nu wel het geval geweest dat het wel. Ja, dat
2: je hebt even mensen benaderd?
1: Ja, dat ik mensen heb benaderd. Maar er zijn ook een paar die mij hebben benaderd.
2: Ah, kijk, leuk.
1: Maar ja. Ja, dat
2: zo werkt dat.
1: Ja, zo werkt dat eigenlijk. Ja, ja,
2: is er iets waarvan je dacht van... Oh, ik ben hier echt wel door verrast eigenlijk.
1: Van sommigen wel. Ja, ja, zeker. Ja, ik weet niet tot in hoeverre ik
2: kijk wat ik doe, en dat doe jij ook op het moment dat jij vragen stelt. Want jij bent ook iemand die af en toe op mijn plek zit en vragen stelt. Mm. Dan ga ik even stiltes laten vallen. En dan ga ik kijken tot hoever jij komt met je spoilers natuurlijk. Dus dat, want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. Wat gaan we vanavond zien? Wie gaan we vanavond zien? Kunnen we al iets... Een tipje van de sluier, dat soort dingen?
1: Nou ja, van vanavond, de allereerste aflevering, dat zijn twee studenten van de HKU. Dat is een duo aflevering, hè? Twee mensen die erin zitten in plaats van één. De andere afleveringen zijn allemaal individuen.
2: Okay.
1: Maar we beginnen gelijk met een grand opening van twee mensen. We
2: beginnen meteen bijzonder.
1: Ja, precies.
2: Superleuk. Wie zijn dit?
1: Dit zijn Sammy Heggers en Fabrice Verhoef.
2: Okay.
1: Zij hebben op de HKU hebben ze een shortfilm gemaakt die heet Frisse Lucht. En dat gaat over een meisje die in een soort van gouden kooi zit bij haar gezin. En die probeert zich een beetje los te maken daarvan. Dat is tot hoe diep ik kan gaan, denk ik, zonder dat het spoilers worden. Maar het is best wel een professionele shortfilm ook. En ik kan zeker aanbevelen om die gewoon lekker te kijken zometeen.
2: Want het voelt een beetje alsof het een soort... je kent dat televisieprogramma misschien Zomergasten? Ken je dat?
1: Ja,
2: nou, er is een televisieprogramma op de NPO. Dat is de Zomergasten. En dat is, dan zit de presentator met een bekende Nederlander in een decor. En dan gaan ze door de favoriete televisiefragmenten of films. Of weet ik het. Het is een heel lang programma. Gaan ze heen en dan vertelt hij erover van nou, wat vond hij nou zo leuk aan dat ene fragment of dat ene programma of die ene film. Dit is eigenlijk een soort Zomergasten, maar dan in het mini. Dus je hebt inderdaad de maker van de film. Die spreek jij van tevoren of achteraf. Dat weet ik even niet. Dat ga je zomaar even uitleggen. Dan gaan we die film ook zien. In zijn geheel? Is een vraag?
1: Het komt er eigenlijk op neer. Zeg maar, het programmaformat zoals de Haarlemse Lens dat is. Is dat het dan begint met een klein openingsgesprekje, hè? Een kennismaking. Wie ben je en wat doe je?
2: Tuurlijk, belangrijk, want dan heb je wat context.
1: Tot maximaal 3, 4, 5 minuten per persoon. En dan wordt de shortfilm dus in zijn volledigheid laten zien. En dan wordt dat dus opgevolgd door het langere interview.
2: Kijk.
1: Waarin dus ook de spoilers, hè, waarin we dieper ingaan op de content zelf.
2: Kijk,
1: dus de thema's, de intenties, het hele achtergrond.
2: Het proces. Hoe kom je tot dit? Goed. Dus eerst gaan we even kennis maken met de filmmaker. Daarna gaan we de film bekijken.
1: Ja.
2: En vervolgens gaan we nababbelen.
1: Ja,
2: superleuk. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Hoeveel afleveringen staan er op de rol?
1: Op dit moment 8.
2: 8 alweer.
1: 8 stuks.
2: Ja. En kijk, dit gaat natuurlijk hartstikke leuk worden. Dus jij hebt heel veel nieuwe filmmakers nodig die zeggen... ik heb zin om mijn film te laten zien.
1: Ja, als er een seizoen 2 komt, waar ik zelf zeker voor opensta... dan zit dat er zeker in. Dus
2: ik ga heel even mijn galm opengooien. Luistert iedereen mee bij Haarlem 105? Hallo? Tweede seizoen alstublieft. Ja, bedankt. Ja, dat moeten ze hebben gehoord. Tweede seizoen zou eraan moeten gaan komen. Wellicht gebeurt dat. Maar als je die dus mag gaan maken, dan hebben we inderdaad weer hele interessante filmmakers nodig.
1: Ja.
2: En ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er heel veel creativiteit rondloopt hier.
1: Nou, dat denk ik dus ook.
2: Toch?
1: Ja.
2: Moet wel.
1: Daarom, hebben we bij de schuur ieder jaar een filmwedstrijd. Dat heet Shoot Your Shot.
2: Mm-hmm.
1: Daar heb ik nu ook twee van mijn kandidaten vandaan. Dus misschien voor het volgende jaar ook weer... De drie winnaars daarvan, dat zou ook al nice
2: wie
1: zijn.
2: Wie weet. Ja, hè, wat jij zegt, we hebben best wel veel muziekprogramma's. Dus winnaars van allerlei muziekconcours, die komen ook hier natuurlijk spelen.
1: Ja.
2: Laat het met een filmconcours hetzelfde zijn. Ik heb nog nooit het woord concours gebruikt op de radio. Maar laat het maar gebeuren. De Haarlemse Lens, vanavond 8:00 op Haarlem 105 televisie. Zet het aan, ga het bekijken. Ik ga het zeker even bekijken. Stefan, jij gaat met een fles champagne, denk ik, ergens voor de tv zitten. Of wat is het plan?
1: Ik heb afgesproken om samen met mijn ouders en mijn partner vanavond lekker voor de tv te kruipen. Lekker samen avond te gaan eten en een lekker wijntje open te trekken.
2: Heel goed. Ja. Ga ervan genieten, Stefan.
1: Dankjewel.
2: En dankjewel. Leuk dat je even kon komen. Wij gaan luisteren naar Fleetwood Mac. Big Love, want we houden van films. En ja,

0: Lucaine, Tip Street. Doe een beetje denken aan Warwick Avenue, vind je niet? Wij gaan naar het nieuws van 6:30 alweer. God jongens, time flies.
1: Jumbo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. Het station in Haarlem is gisteren enkele uren ontruimd geweest na melding over 2 achtergelaten koffers. Reizigers konden het station niet in en wie in de trein zat, moest snel naar buiten.
4: Iedereen holde en ik dacht, oh, ik heb een beetje grijs haar, dus ik kan niet meer zo hard hollen. Maar ik ben meegegaan met de stoet en nou wacht ik hier maar rustig.
5: Ik vind het wel een beetje schrikken, want ik denk ook het meeste wat ik belangrijk vind is dat alle mensen daaruit zijn en dat het veilig is.
4: Ik moet naar Amsterdam Centraal, ik zou daar met een vriendin gaan lunchen. En ik kom uit Dordrecht, dus ik ben al een heel eind onderweg. Maar ja, dit overvalt me een beetje, maar ik blijf toch maar wachten.
3: De koffers breken na onderzoek ongevaarlijk en het station kon rond 1 uur weer open. De politie heeft 3 mensen aangehouden. In Zandvoort is er kritiek op de kleine seniorenwoningen in nieuwbouwcomplex De Duinwachter. Het huurdersplatform vindt de appartementen te krap voor ouderen die later misschien een rollator of mantelzorg nodig hebben. De gemeenteraad steunt de oproep voor ruimere woningen, zodat er bijvoorbeeld ook plek is voor bezoek. Wethouder Danielle Wiegmans wil voortaan uitgaan van seniorenwoningen met 3 kamers. Bewoners rond de Molenplas in Haarlem zijn de nachtelijke overlast op de parkeerplaats aan het Watermolenpad zat. Dat schrijft het HD. Volgens hen wordt er regelmatig tot 5 uur 's nachts harde muziek gedraaid, gedronken, geschreeuwd en drugs gebruikt. 65 omwonenden hebben daarom een petitie ingediend bij burgemeester Jos Wiene. De gemeente onderzoekt extra maatregelen. Bewoners pleiten voor een afsluiting van de parkeerplaats in de nacht. En brasserie Bruis aan de Lange Veerstraat in Haarlem heeft van de Michelin-gids een Bib Gourmand gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bruis stond al in de Michelin-gids en werd eerder omschreven als een gezellige zaak met rijke smaken. De Haarlemse brasserie is een van de 10 nieuwe Bib Gourmand-zaken in Nederland.
6: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Rotterpolderplein is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Nog een half
2: meer
0: uurtje Haarlem vandaag.
2: Bij het nieuws vind je op haarlem105.nl.
0: Zo is het.
2: En daar vind je ook meer over onze programma's.
0: Absoluut.
2: Haarlem105.nl.
0: Maar nergens hoor je de lekkere muziek die ik hier draai. Dit zijn de Rolling Stones.

0: Bruno Mars, I Just Might, hier op 105.
1: 105?
0: 105. Zo is het. Wist jij dat het vandaag Nationale Kraanwaterdag is? Ja, nou, wist ik ook niet. Vandaag heeft de landelijke aftrap van deze kraanwaterdag plaatsgevonden op de Don Bosco school hier in Haarlem. En wij waren er natuurlijk bij en spraken ook met PWN-directeur Paulien Pistor over wat nou precies de bedoeling is.
2: Het is Nationale Kraanwaterdag en de landelijke start is hier in Haarlem. Waar ik natuurlijk super trots op ben, want wij leveren natuurlijk water in Haarlem. Maar en heel leuk om op deze school te zijn. De kinderen zijn super enthousiast. En ja, we doen dat omdat we natuurlijk heel belangrijk vinden dat kinderen ook al jong leren dat water uit de kraan geen vanzelfsprekendheid is. Dus dat het ook goed is om even op te letten dat als je je tanden poetst, dat je de kraan dicht doet. Dat kun je natuurlijk kinderen al vroeg leren om te zorgen dat zij ook bewust met water omgaan, maar dat ze er wel van genieten. En dat ze ook echt gewoon lekker spelen natuurlijk onder de douche. En dat ze lekker in een badje spelen. Dat ze het gebruiken, maar dat ze er wel leren dat, het, nou, dat we er heel veel moeite voor moeten doen. Om het water uit de kraan te laten komen.
3: We hebben gevierd dat het vandaag kraanwaterdag is. En we hebben ook liedjes gezongen over.
4: We gaan wel zingen, feestvieren van kraanwaterdag.
2: Ik heb natuurlijk eerst welkom gegeten, maar vervolgens hebben we met kindjes samen een leiding onder druk gezet en gekeken of we dat gat in de leiding weer konden dichten. En daarvoor moesten we heel hard draaien aan de sleutels om het gat te dichten. En nou, dat is gelukt. Met heel veel collega's van PWN gaan we gastlessen geven in de klassen. Om vervolgens in sommige klassen, als de kinderen wat ouder zijn, dan doen we proefjes. Hè, van als je nou bijvoorbeeld een glas hebt en je doet daar materiaal in als watten of zand of kiezeltjes. En je gooit er dan weer water overheen wat nog zo uit het IJsselmeer komt. Want daar komt ons water vandaan. Wat gebeurt er dan? En dan wordt het water helderder en dan kunnen ze het meteen zien. Dus we doen proefjes. Maar met de kleintjes ga ik gewoon kijken van weten jullie waar je water voor gebruikt. Gaan we natuurlijk zingen en dansen. En we gaan voorlezen. Dus het hangt een beetje vanaf. Er is een heel programma aan lesmateriaal.
5: Ja, open en slot.
6: Ik begin zo drinken bij die dansen.
7: Eerst dit doen, daarna moet je drinken. Dan moet je handen voor nek.
6: En je moet ook met de kraan.
8: Ja, dus we deden eigenlijk dit.
9: Dat is wat we deden.
3: Ik heb geleerd dat water heel gezond is voor je. En dat 70% water in een mens zit.
10: Dat water gezond natuurlijk is.
11: Dat je lichaam 70% vol met water is. Dat dit ongeveer helemaal tot hier water is. En dat dit niet is.
0: Ja, Juvat Westendorp, hij is de jog-ambassadeur, ging met de kinderen dansen op Bruno Mars. En het is vandaag dus kraanwaterdag. En ja, kraanwater. Ik ga dan toch voor spraakwater. Dit is Extins op 105 met spraakwater.

for Rent. Nothing I have is truly mine. Dido, hier op Haarlem 105. Nothing I have is truly mine. Goed dat je luistert. Tot 7 uur ben ik nog bij je met het laatste nieuws uit de regio. En ik heb al zoveel besproken dat ik bijna denk, ja, wat kan ik nog meer met jullie delen? Nou, wat ik wel belangrijk vind om te weten, of voor jullie eigenlijk, is dat er even een klein gedoetje was tussen burgemeester van Haarlemmermeer, mevrouw Marianne Schuurmans, en de interim bestuursvoorzitter Ingrid de Wolf de Jonge, van het Spaarne Gasthuis. Want hoe zat het ook alweer? De burgemeester van Haarlemmermeer die heeft in een vertrouwelijk gesprek met de interim bestuursvoorzitter van Spaarne Gasthuis gehoord dat er mogelijk toch een nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid komt. Dat is op zich prima. Maar het was niet de bedoeling dat die informatie ook daadwerkelijk naar buiten zou komen, nu al. Maar ja, toch heeft zij via het Haarlems Dagblad een interview gegeven waarin ze dat toch heeft verteld. En in het programma Haarlem Vandaag vorige week heeft ze meer verteld over dat gesprek. Op de vraag of ze een vertrouwelijk gesprek zou hebben doorgespeeld, reageert de burgemeester afwijzend. Zij zegt dat er niets is gedeeld wat niet al bekend was. Eerlijk gezegd, zegt ze, is alles wat besproken is ook niet vertrouwelijk te noemen. Dat een gebouw van 50 jaar oud vervangen moet worden als je het als ziekenhuis wil gebruiken of wil blijven gebruiken. Ja, dat was al lang duidelijk volgens haar. Daar is niets aan veranderd. Dat ze het interview aan het Haarlems Dagblad gaf, kwam volgens haar ook doordat de gemeenteraad haar eerder had gevraagd zich wat vaker naar buiten toe uit te spreken. Het Spaarne Gasthuis die zegt namens interim bestuursvoorzitter Ingrid Wolf de Jonge aan 105 weten daar anders in te staan. Zij zegt, ja, gesprekken op bestuurlijk niveau zijn natuurlijk vertrouwelijk. Wel toont het ziekenhuis begrip voor de positie van de burgemeester. Het is aan de andere kant best wel begrijpelijk, zegt ze, dat de burgemeester zich uitspreekt voor haar gemeente, zeker nu het besluit aangaande is. Als je nou het hele gesprek met de burgemeester wilt terughoren, dat kan op onze website haarlem105.nl. Datzelfde geldt voor de reportage over de Nationale Kraanwaterdag. En misschien wil je zelfs nog wel even kijken naar een filmpje over de achtergelaten koffers op het station Haarlem, die uiteindelijk gelukkig ongevaarlijk bleken. Allemaal terug te vinden op haarlem105.nl. Volgende week ben ik weer bij je met meer nieuws en actualiteiten. Nu ga ik eruit met hele leuke muziek. Tom Misch staat klaar, maar eerst Feel Good. Dit is Blue the Tiger.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ebo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jette noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
3: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kenden, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
2: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
4: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
2: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vibes op Haarlem 105. 5 oktober
1: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
2: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
5: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
4: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
6: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
4: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Band on the Run, Paul McCartney uiteraard en Wings hier op Haarlem 105. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Jelle's Jukebox. En vanavond een speciaal thema. Wat is dat thema dan, vraag je je misschien af. Nou, afgelopen zondag was het weer zover. De halve van Haarlem vond plaats. Als je ergens door de stad moest rijden, misschien, nou ja, dan ben je er eigenlijk niet eens. Dan ontkom je er niet aan, want de helft van de wegen was afgesloten. Een groot evenement natuurlijk, de halve van Haarlem. Jaarlijkse traditie die al jarenlang voortgaat. Een halve marathon, nou ja, dat had je denk ik wel door al. En ik dacht, laten we gewoon vandaag eens even wat nummers draaien. Met lopen, met rennen, met sport misschien zelfs. Alles is welkom. Ik zou zeggen, stuur lekker een nummertje in via 06 105 105 38. Dan zorg ik ervoor dat ik hem voor jou in de playlist zet. En we gaan het eventjes hebben over wat leuke dingetjes. Verder hoor je de jarigen natuurlijk weer. Er is weer een grote naamjarig vandaag. En wat gaan we nog meer doen? Het wiki-weetje? Ja, laten we ook maar een wiki-weetje doen. De komende 2 uur zit je dus lekker erbij bij Haarlem 105 op de radio. Eerst even andere muziek. Hè. Dit is Fox.

heb net gelogen tegen je, lieve luisteraar. Dit is natuurlijk Fox on the Run van Sweet hier op 105. Daarvoor hoorde je The Bangles Walking Down Your Street. Goed, de halve van Haarlem dus, jaarlijkse traditie. Het is een beetje mosterd na de maaltijd. Misschien dat ik het ga behandelen, maar ja, ik denk, ja, we moeten een leuk thema hebben. Veel nummers over te vinden, nou, dat heb je al gemerkt tot nu toe. Even leuk om te benoemen de winnaars van de halve van Haarlem met een tijd van 1 uur en 8 minuten. Guus Winkelmolen uit Amsterdam. Gefeliciteerd. En 1 uur en 18 minuten bij de vrouwen Natasja Schippers uit, jawel, Haarlem. Een echte mug die heeft gewonnen. Dat is ook wel leuk dat de halve van Haarlem wordt gewonnen door een Haarlemmer. Goed, we gaan eens dus even verder met de muziek weer. Runaway, Jamiroquai komt eraan. En

Walking on the Moon. Nou, dat hebben die mensen afgelopen zondag natuurlijk niet gedaan. Maar geloof hebben ze zeker. Ja. Jongens, nou hebben we het wel, denk ik, hè? Ja, dat dacht ik zo. Goed, we gaan eens eventjes kijken wie er vandaag jarig is. En dat is een naam die je misschien kan kennen. Pardon, dat was geen scheet, dat was de microfoon. Een naam die je misschien kan kennen uit de soul- en R&B-wereld. En het is namelijk de naam Patrice Rushen. Ze werd geboren op 30 september 1954 alweer in Los Angeles. Ze is vooral bekend als zangeres, songwriter, producer en natuurlijk pianiste en toetsenist. En mocht je daarna niet kennen, nou, dan hoor je straks een nummer wat je vast wel kent. Ze kreeg al jong een klassieke muziekopleiding en bleek een uitzonderlijk talent op de piano te zijn. Later ging ze steeds meer richting de jazz, funk, R&B, soul, nou, noem maar op, hè. Dat soort genres. De eerste albums die ze uitbracht waren behoorlijk jazzy. Wat dacht je van de albums Prelusion en Before the Dawn? Daarbij bouwden ze in de jaren 70 een behoorlijke reputatie op als een jazzmuzikant. Nou, ook niet gek. Maar ja, in de jaren 80 sloeg dat toch eventjes om. Niet het succes, maar het genre. Want in 1982 kwam ze met het album Straight from the Heart uit. En daar staat haar bekendste nummer op, wat ik zo direct ook ga draaien. Jawel, Forget Me Nots natuurlijk. Het werd een grote R&B hit en kreeg zelfs een Grammy-nominatie voor de Best R&B Vocal Performance Female. Hè? Dus ook nog een subcategorie natuurlijk. Goed, Forget Me Nots is misschien ontzettend bekend natuurlijk. Hè? En ook als sample bron. Want de baslijn en de melodische elementen zijn bijvoorbeeld gebruikt in Will Smith's Man in Black. Jawel, Will Smith die hield natuurlijk wel van een goed sampletje. En dit is wel een lekker nummer daarvoor, dat begrijp ik wel. Bovendien was ze veel meer dan een artiest. Ze werkte als muzikaal leider, arrangeur, producer en werd daarvoor ook achter de schermen een belangrijke naam. En wat ze ook nog eens deed, jarenlang, is muzikaal leider voor televisieprogramma's en grote evenementen. Dus ze heeft buiten goede albums, goede muziek uitgebracht, ook nog eens een keertje dat soort dingen gedaan. Goed, ja, Grammys heeft ze niet gewonnen, wel 3 keer genomineerd dus. Forget Me Nots hadden we het net al over. Voor het instrumentale nummer Number One en later jazzalbum Signature. Nou, ze heeft dus nooit gewonnen, maar ja, lekkere muziek. Stel voor dat ik je niet langer ga edgen, zoals dat wordt genoemd. We gaan eens even luisteren naar Patrice Rushen, Forget Me Not.

nummer Alabama Shakes Garden was dit op 105. Zo direct na de klok van 10 uur gaan we gewoon rustig verder. We gaan lekkere muziek draaien en uiteraard hoor je weer een rare of interessante Wikipedia pagina in het Wiki Weetje. Dat zo direct dus. Eerst nog eventjes, ook een beetje fout hoor, moet ik je bekennen, maar toch wel lekker. Jason Derulo.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse Febo-friet met saus. Maak ook kans op een Febo vetbike in de supervette Febo-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Och, och, och, och, och, ja. Hoe begin je een uitzending? Of een tweede uur, moet ik zeggen. Beter dan met zo'n knaller, hè? Wham, Everything She Wants. En hartelijk welkom bij dit nieuwe uurtje. Jelle's Jukebox. Ja, ik wilde zeggen, mijn naam is Jelle. Maar dat lijkt me logisch als je naar Jelle's Jukebox luistert. Dit uur gaan we een aantal dingen doen. We gaan ten eerste natuurlijk lekkere muziek draaien. Nou, dat mag je wel verwachten ook. Wat gaan we verder doen? Nou, dat ga ik je vertellen. We gaan het wiki-weetje behandelen elke week in een interessante Wikipedia-pagina die we eventjes een beetje gaan ontleden. We gaan even bekijken wat dat nou inhoudt en ja, is daar wel een Wikipedia-pagina voor nodig? Goed, je kan het je maar afvragen. En verder, ja, nou ja, dat is hem vooral, denk ik, hè. Lekkere muziek. Wil je daar nou aan bijdragen? Dat kan gemakkelijk via een appje 06 105 105 38. Ik herhaal 06 105 105 38. Als je dat doet, dan kom je verzoekje binnen en dan draai ik hem voor je. Deze is ook lekker. Niet aangevraagd, nou, door mij dan misschien maar. Een beuker van een plaat, hoor. Stevie Wonder.

Homestead op 105 The Worker. Ik vind het zo'n gezellig nummertje dit altijd. Kan er niks aan doen. Dames en heren, we gaan zo direct naar het wiki, weet je. Dat gaat over iets wat in mijn generatie in ieder geval een groot online iets is. Nou, meer ga ik niet zeggen. Het heeft met een gefrituurde snack te maken. Misschien kan je dan al wat conclusies trekken. En ik ben nooit zo van de enorme persoonlijke anekdotes, maar dit was laatst zo irritant. Tot voor kort werkte ik in een drogisterij, een meentje met een rood logo waar je de paden normaal niet kan belopen omdat er zoveel wasmiddel in staat. Nou, dan heb je wel een beeld, denk ik, waar ik heb gewerkt. En toen was er een keer een soort, je kent ze wel, van die 50-jarige mannen die dan getrouwd zijn en die zich dan gedragen als een kind, zeg maar. Dat die vrouw echt de hele tijd ze tot de orde moeten roepen en zo. Nou, dat had ik laatst dus met een man in die drogisterij. En die had een potje crème op zijn gezicht uitgesmeerd. Gewoon wat in het vak stond, hè? Niet eens een tester. Gewoon een potje crème. En toen zei hij de iconische line, I'm the invisible crème. Nou, toen wilde ik bijna ontslag nemen. Ik draai hem even voor je.

van Leon Bridges. Light the way hier op Haarlem 105. En we gaan eens eventjes naar het wiki-weetje. Elke week doe ik een bepaalde Wikipedia-pagina die interessant is. Laat ik het daarop houden. Gek of simpelweg de moeite waard om eventjes te benoemen. Nou, dat is deze zeker. Het is een fenomeen dat echt wel leeft in Nederland. Hoe serieus het moet genomen worden, dat weet ik niet. Maar het is toch wel een iconisch iets. We hebben het over de patat-frietgrens. Ja, het is dus een grens in Nederland tot waar mensen friet zeggen en tot waar mensen patat zeggen. Leuk. Het is volgens Wikipedia een denkbeeldige scheidslijn in Nederland die je in tweeën deelt. In het noorden eet men patat, zoals hier in Haarlem ook. En in het zuiden, vooral Limburg, Brabant, maar ook wel Zeeland, eet men friet. En dat verschil komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. De zuidelijke kant van Nederland zegt dus friet, hè? Dat weet je. De afkorting van het Franse woord pomfriet, letterlijk gefrituurde aardappelen. Nou, dat komt door de invloed van België en Noord-Frankrijk. Dat is natuurlijk de bakermat van de frietjes. De eerste frituren verschenen daar al in de 19e eeuw. En via Brabant en Limburg waaide het over naar Nederland. En de Belgische frietcultuur is daar echt diep verankerd. Hè? Een frietje hoort met mayonaise, met stoofvlees of zuurvlees. Echt een lokale specialiteit. En het liefst uit een papieren puntzak. Dus dat komt dus van patatfriet of pomfriet, moet ik zeggen. In het noorden zeggen we natuurlijk patat. Dat is afgeleid van pataat. Dat is een oud leenwoord voor aardappel. Dat woord komt oorspronkelijk uit het Spaans, patata. Uit het Tainu-woord batata. Nou, dat is een volk of een taal die ik niet zo goed ken, Taino. Maar batata. In Nederland kreeg het woord binnen via de lokale... koloniale handel. Het gaat lekker. En bleef hangen. Dus eigenlijk is het woord patat iets koloniaals. Dat is ook wel bijzonder. En later werd dat dus synoniem voor frietjes. Dus eigenlijk is friet echt wel lokaal. En is patat iets koloniaals. Heel interessant. De term patat-frietgrens die dook voor het eerst op bij de taalkundige Jo Daan. Die in de jaren 60 de dialectenkaart van Nederland opstelde. En zij ontdekte dat de scheidslijn ongeveer liep van Zeeland via de grote rivieren naar de Achterhoek. Nou, dat is een beetje... Je kan het wel een beetje zien als de Bijbelbelt, waar die ligt, denk ik. In ieder geval, daar is die grens een beetje. Dat was hem wel weer. En wat ik ook nog wel interessant vond, er zijn een paar feitjes nog die ik wilde noemen. In sommige dorpen in Noord-Brabant hebben ze het vaak over frieten. En ook in België. Terwijl Limburgers vaak over friet in het enkelvoud hebben. Nou, weet je dat maar weer. In België betekent patatten gewoon aardappels. Dus als je daar patat met mayo zegt, dan denken mensen waarschijnlijk dat je gewoon rauwe aardappel met mayonaise bedoelt. Rond Utrecht is er een soort niemandsland. Sommige gezinnen zijn patat, friet gemengd, zullen we maar zeggen. Lekkere melange. Dat vond ik wel leuk. En de uiteindelijke cijfers zijn als volgt. 60% van Nederland zegt patat en 40% friet. En ik ben zelf ook wel een groot patat-fan. Dus dat stemde mij gelukkig. Goed. James Bay komt eraan. Give me the reason. Yeah.

Ja, lekker. Die Emotions op 105 Best of My Love. En dames en heren, ik ga meteen eindigen voor vanavond. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. En morgenavond trouwens ook met 105 Sessions tussen 7 en 9 hier op Haarlem 105. Dus tune vooral in als je daar zin in hebt. En anders zie ik je volgende week weer. Doei!

0: is 105. Het is 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: use my shoulder. Maybe we're the ones.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: op Haarlem 105. 5 oktober
1: gaan we in gesprek met diverse partijen over het beleidsplan van de gemeente Haarlem over de veiligheid en discriminatie van de queer community.
0: Kom 5 oktober naar de Pletterij in Haarlem.
2: Of luister en kijk live mee via Haarlem 105, radio en tv.
3: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. Vier het mee op woensdag 30 september van 2 tot 3. Roep 10 jaar en krijg 1 gratis verse VEBO-friet met saus. Maak ook kans op een VEBO vetbike in de supervette VEBO-kleuren. Kom langs aan de Fustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
4: Dit is 105. Het is middernacht.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Tokio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 2:00.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond